aufgeben. Bringt mir den Jung her. Und sie brachten den Jung nur arm. Und als der Geist Jesus sah, schmied er den Jung am Anstoß. Und als er auf ihren Fall rollte sich ein Schum durch die Mühl. Jesus frug den Jung sein Vater, wo lang haft er dort immer zu donen hat. Die seht von Kind an. Die haft am Föcken, am Vier oder am Wotter geschmeten, am Dout zu mögen. Wo wann du irgendwo donen kannst, dann erbohren die ein Halb uns. Auf ein Kaun, seht Jesus, alles ist mehrlich vor dem, der dich lebt. Den Jungs in Vater schrie plötzlich, ich lebe, halb mich an meinen Angloven. Als Jesus dort folgt, durch sah Hahnrahnen, beschwicht er den anderen Geist und seht, du dover stammer Geist, ich gebet die uit armer Rüt zu kommen, an niemals mehr trägen entzufahren. Dann schrie ich der Geist und schmied am noch einmal einen Schrakelchen anstoot und verleit am. Den Jungs sagt so nur an Doden, dort die Menschen sehen, die erst dood. Aber Jesus fout am an Hand und Hof am an, und er stund weiter ab. Als er träg am Hus kam, frugen sie die Jünger am heimlich, warum sie den ich hauden konnte rüttrieven. Er sehte an, Sohn aus dit kommen, der sess nuscht rüt aus derchem Gebet. Sie verleiten dort dann und gingen durch Galiläa. Jesus wohl nicht, dort irgendwer weiter soll, wo er wir. Dann he lehrt seine Jünger und seht, die Menschen sehen wort, die Menschen eine Hänge geef worden. Die wurden am Dout mögen, aber am drei Dörr wort he abstohnen. Aber sie verstunden nicht, wort he meint, und färchte sich am zu frören. Dann kämen sie nach Kapernaum, und als sie erst benne wären, frug he an, wur ewer streit die jü hinge weges. Sie aber wären still, dann sie haute sich hinge weges dort ewer gestreden, wer die Rats da unja an wir. Jesus sah sich dol und rob die Twalven und seht, wer die Rats da seine will, mut sich selbst aus den geringsten Stahlen an alle Mons deiner seinen. Dann nehm he ein kleines Kind und stahl dort medden unja an, und als he dort abm Ohrem nehm, seht he to an, wer ein von diese kleine Kinder an meine Nomen abnimmt, nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt nicht mich ab, aber den, der mich geschickt hat. Dann antwortet Jehoan arm und seht, Meister, wie sage wem an deine Nomen die will uttrieben, und wie verboten am dort will he nicht einer von uns wir. Aber Jesus seht, dort soll je dem nicht verbeiden. Dann wer an meine Nomen wunderdeit, kaum nicht so bold dort abschlachtet von mir reden. Dann wer nicht jegen uns erst ob uns sieht. Ich sage je die Wahrheit, wer je an meinen Nomen, und darum will je Christus angehören und drunk Wotter jeft, dem wird auch nicht unbelohnt blieben. Und wer ein von diesen Kleinen, die an mich leben, ne Ursache jeft zu faulen, von dem wird es besser dort am Mehlstein am Geneck gehangen und am Meer geschmiede worden. Und wann deine Hand die verursacht, zu sinnen, hakt die auf. Dort erst für die Beter, wann du in dit Leben mal eine Hand hast, aus beid hängt zu haben, an eine Hal zu kommen, wo dat vier niemals utjeit, wo er warm nicht dort können und dat vier nicht utjeit. Und wann die Faut die verursacht, zu sinnen, hakt den auf. Dort erst für die Beter, wann du Lohm, dass ich dit Leben geist, aus beid feit zu haben, an eine Hal geschmeter worden, und dort, wo dort vier niemals utjeit, und wo er warm, nicht dort konen, und dort vier niemals utjeit. Und wann die Uhr, die verursacht zu sinnen, riet dort ut. Dort ist besser, für die mit ein Uhr ent Gottes Recht zu kommen, als zwei Uhren zu haben, und enthalen vier geschmähte worden. Wer, wo er warm, nicht dort konen, und dort vier nie utjeit. Dann wie motten allem, mit vier gesollte worden, an alle Opfer worden, mit Sold gesollten. Sold es gut, aber wann das Sold erst nicht mehr, sollt ich erst. Womit geht dort war das Sold ich zu mögen? Habt Sold en jü selbst an hold Frieden und ihren Ander. Jesus verleiht da und ging in eine jüdische Jähenden an der Ander Sied Jordan. Und war da kam viel Volk nur am, und he lehrt an war da so, als he immer deit. Da kamen einige Pharisäer, damit zu versichern, dass sie früher auf ein Mann sich mit Reich von seiner Früh scheiden konnten. Und er sagte an, was sagt Moses in Gesetz?
Zij zeiden, Moses had de touwje loten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en ergone loten. Dan antwoord Jezus aan en zei, Moses schreef je dit je zaad, bloos wil je hem hoort en verhoort en zo schwor te beleren zijn. Op als God hem aanvang alles herstelt, muur hij een man en een vrouw. Daarom wordt een man vader en moeder verloten om met zijn vrouw toop te zijn, en die twee worden één vlees worden, zodat ze niet meer twee, maar één vlees zijn. Daarom wordt God gebongen heeft, zal de mens niet uit een lezen. Als hij waarde binnen weer een vrouw zijn jinge aan waarde om deze zaag. En hij zei toe aan, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, en de andere vriend braakt zijn eie met haar. En waar een vrouw zich van haar een man scheiden deed, en een andere vriend braakt zij de eie. Dan brachten zij kleine kinderen naar aan, dat hij die aanvoten zal. De jinge over scholen die drugen. Aber als Jesus dort sah, wie er sehr untefrieden, seht er an, lot die kleine Kinder nun mich kommen und holt ihn nicht träg, dann so ne gerot je hier dort Gottes Reg. Ich sah je de Wahrheit, wer dort Gottes Reg nicht so abnimmt als ein kleines Kind, wird er niemals an ihn kommen. Und er nimmt die kleine Kinder auf dem Ohren, lädt an der Hang ab und segend arm. Als Jesus war da auf dem Weg, wie käme ein Mann am Jarand, voll verarm op de knieën en zei, Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oorven? Jezus zei, waarom naast u mij goed? Keiner is goed, buiten God zelfs. Du weetste je boten, du zalst niet moorden, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse tekens geven, du zalst keinem aansmeren, zalst vader en moeder eren. Hij zei, meester, dit heb ik alle van jong aan je holen. Jezus kijkt hem aan en weer aan God. Hij zei te hem, die veelt nog eind. Ga en verkeep alles wat u haast en jef de arme dat. Dan wordt u een schatz am hemel hebben en dan kom met mij met. De man leidt den kop hangen en ging treurig weg, dan hij houdt een grote vermegen. Jezus kijkt om zich en zei te zijn jinger, wo schwor worden die Ricke an Gottes Rick kommen. Der Jünger wunderte sich über seine Wied. Er beantwortet noch einmal, Kinder, wo schwor es ist, an Gottes Rick zu kommen für die er vertrauen auf Rickdom saaten. Dort ist von der Kamei leichter, der hier Notlio zu gehen, als von Ricken Mensch an Gottes Rick zu kommen. Dann verfehlten die Jünger sich noch doller und sehen einer zum anderen, wer kann dann selig worden? Jezus kijkt aan ons en zegt, voor mensen is dit onmogelijk, maar niet voor God. Voor God is alles mogelijk. Peter zegt aan, wie hebben alles verloten en zijn met die gekomen. Jezus zegt, ik zei je de waarheid, dat is niet een, die huis, of de broeder, of de zuster, of de moeder, of de vader, of de kinder, of de länder, om mijn het willen en wie in het evangelium verloten heeft, die niet al in dit leven, midden in je vervolging, 100 mal so viel, Hieser und Breide und Sesten und Mütter und Kinder und Land kriegen wird und in der kommende Welt dort ewige Leben. Aber viele, die nu dort Erste sind, wollen dort Letzte sein. Und die nu dort Letzte sind, wollen dort Erste sein. Sie werden auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus ging vorab. Die Jünger wunderte sich, und die da mitkämen wie Angst. Und er nimmt die 12 Wader zu sehen und sieht an, was mit ihm passieren wird. Er sieht, wie gehen nu nach Jerusalem. Und die Menschen sehen, was an die hohen Priester und Schriftgelehrten verrot worden. Die wurden ihm zum Tod verurteilen und an den Heiden übergeben. Die wurden ihm verspotten und anspielen und verheiven und tot machen. Und am 3 Dörr wurde er abstohlen. Dann kamen Jakob und Johann Zebedeus seine Sehns und sagten, Meister, wat wir wollen, ist, dass du dort für uns deist, wo nur wir die fragen. Er fragte an, wat soll ich für you donen? Lot uns bei dir an deiner Herrlichkeit einem an deiner rechte Seite und einem an deiner linke Seite setzen. Jesus sagt, je weet nicht nur, wat je fragen. Kei je uit dat Leidenskoffel drinken, uit dat ek drink, en met de doopt, je deept worden, maar die ek je deept worden. Ze zeiden te arm, dat kan wie.
Jesus sê toe aan, jy worden dat lijdenskoffel drinken, dat ek drink, en met die doopt, je deept worden, met die ek je deept word. Ob er te bestemmen, wer om mijn rechte oder linke Seite zetten zal, is nicht meine Sache. Dat is voor die dat al bestemd is. Aus de tien dat hieren, werden ze verdrisselijk over Jacob en Johannen. Jesus roept aan Taub en zegt, je weten dat die grote in deze welt herrschen. En dat de beambte er je gewalt uitgeven. En je jou zal dat over niet zo zijn. Wer on je jou wel groot zijn, zal je een deiner zijn. Wer on je jou wel de verneemste zijn, zal allemans knaagd zijn. Dan ze goor de menschen zien, keim niet om zich bedeinen te loten, aber om te deinen en zijn leven te geven, vele los te kepen. Dan kemen ze naar Jericho. Als Jezus met zijn jongen en nog een schoof andere de stad verleten, zou Bartimaeus en Blinja Timotheus zijn zeen om waag en prachen. Als die hier dat dit Jezus van Nazareth weer, vond die aan te schreeuwen, Jezus, du durft zijn zeen, erborm die even mee. Vele beschwichten armen zeiden hij zal stel zijn. Hij aber vond bloos zoveel dollar aan te schreeuwen, du durft zijn zeen, erborm die even mee. Jezus stond stel en zei, roept aan. Daar zeiden zij tot den blinden man, zie je troost, sto op, hij laat die ropen. Hij schmeit zijn kleed aan zied, sprong op en kwam naar Jezus. Jezus vroeg aan wat hij van hem doen zal. De blinden man zei, meester, ik wil zijn kennen. Jezus zei tot hem, go, du best der dien geloven je heilt. Krijg door kon hij zijn. En ging op een weg met Jezus mee. Als ze nu noorden naar Jeruzalem, naar Bethphage en Bethanië om Eilboer kwamen, schikt hij twee van zijn jongen en zei toe aan, goed naar dat dorp dat ver je ligt, en je rood waar je door aan hen gaan, waar je een jaarling al je bongen vingen, waar nog keiner boven je reden heeft. Lees dat los en breng dat her. Wanneer je iemand vraagt waarom je dat doen, zegt hij, de haar wil dat brokken, en wordt dat bold waar het terugschikken. Ze gingen en vongen een jorling, buiten op een gaus om derem past aan je bongen, en leesden dat los. Van de menschen die daar stonden, zeiden een je, wat doe je daar, dat je dat jorling loslezen? Ze zeiden aan, wat Jezus aanbevolen houdt. En ze leidden aan gonen. Als ze dat naar Jezus brachten, spreiden ze dat er kleider even, en Jezus zat zich door hen op. Veel mensen spreiden er kleider op een waag. Andere hakten bleden je aster van de beam en spreiden die op een weg. Die er voorop gingen, ook die, door hen eraan kwamen, schreeuwen, Hosanna. Je zegt dat die hem haren zijn nomen kwamt. Laat aan zijn vader doof zijn rik, dat hem haren zijn nomen kwamt, je zegt zijn. Halp du hechster ons. Jezus ging in Jeruzalem en ging naar het tempel. Hij kijkt zich alles aan, en wil dat al lood weer ging hij met zijn 12 naar Bethanien. Als hij Bethanien nächsten dag verleten, weer Jezus hongerig. Hij zag van wiet af een figenboom met blederstonen, en ging haan te zijnen op de vrucht houden. Als hij haan kwam, vond hij 6 nust als bleder. Dan had weer niet de tijd figen te hebben. Dan zei hij tot den boom, mocht keiner meer van die vrucht eten. En zijn jonge herden wat hij zeed. Als hij naar Jeruzalem kwam, ging hij hem tempel aan en vond aan die eruit te jongen, die er benen koften en verkoften. Hij schmeet de geldwaksler ere dashen en de duvenhendler ere banken om, en leid keine meer zijn woord uit hem tempel dreuren. En als hij aan leed, zeed hij, staat er niet geschreven dat mijn huis en bedhuis voor alle velken zal genaamd worden? Aber je hebben een reiber heel door uitgemerkt. De hoge priester en schriftgeleerde heden dood en zochten nog een weg aan om te brengen. Dan ze hadden angst voor hem, wil dat ganse volksschouwer zich even zijn leren wonderden. En als het eerst ovend wordt, ging hij uit de stad eruit. En als het Samarius bij den Viegenboom voorbij gingen, zagen ze dat hij wat in de wartel verdreigd werd. Peter dacht eraan en zei tot Jezus, Meester, kijk, de figenboom den du verfleken deedst, is verdreigd. Jezus antwoordde en zei, heb geloven aan God. Ik zei je de waarheid.
wer der to diesen boy sahe wood, hev die op en schmied die ant meer, an am horten nicht daran twiebelt, ob er leeft dat het passiere wort, wort dat krien wo nu he fragt. Darum sahe ik u, wat immer je beden, je leeft dat je dat krien, en je woorden dat haben. En wann je stonen en beden, en je in wem wat haben, da zal je dem dat vergeven, dat je voor de hemel je jene fehler ook vergeven kan. Aber waar je niet vergeven, wordt je voor de hemel je jene fehler ook niet vergeven. Dan kamen ze waarde naar Jeruzalem, en als hij am tempel Aram ging, kamen de hoge priester, de schriftgeleerde en ältesten, en zeiden te arm, dat ik wat van de macht, deist u dit. En wer heeft die dat raag gegeven dit te donen? Jezus antwoord en zei te aan, ik wil je ook wat vragen. Geef mijn antwoord en dan wil ik je ook zeggen, wer mij dat raag geeft dit te donen. Zeg hem al, wie je houden zijn doop van hemel of van mensen? Ze houden nu je zekere berodung en zeiden, waar wie zeggen, van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom leeft je am dan niet? Aber wann wie sahen, von Menschen, dorthu fechte sie de Menschen, dann de hielden je haunen für einen großen Prophet. Und so sehde sie zu Jesus, wie weiten nicht. Dann seht Jesus zu an, dann sei ich ju auch nicht, Kapitel wer 12. Mir das Reich geeft dit zu daunen. Dann funk he an, der Gleichnisse zu an zu reden. Ein Mann plant ein Wiengorden, büht dort ein Tüner um, grof ein Loch für de Wienpras, büht ein Torum, en verpacht den aan wiengordner en voer nu een ander land. Als de tijd weer de wiendruwen te arenden, schekt hij een diener naar de pachter zijn poort van de vrucht te holen. De ober kreeg hem te holen, prielden hem en schekt hem het laadje heng weg. Dan schekt hij een anderen knecht aan. Deze man behandelde zich schoonthoofd en sloeg hem over hem kop. Hij schekt dan nog een aan en den mogen ze dood. Hij schekt nog manche andere, eentje van die verheefde ze, en ander mogen ze dood. Hij houdt nog een meer, een zeen den hij leef houdt. Den schekt hij dat laatste en zei, van mijn zeen worden ze gespaakt hebben. De pachter ober zeiden een uit de anderen, dit is de oorf, komt, wel we den dood mogen, daar wo we dat oorf goed kriegen. En ze nemen aan en mogen hem dood en schmeiten hem uit de wiengorde naar uit. Wat wordt de donen die den wiengorden egen? Hij wordt komen deze pachter doodmerken en den wiengorden andere geven. Heb je dit nog niet in de schrift gelezen, de steen den de buurlied niet willen, is tom aaksteen geworden. Dit is van haren gekomen en is een wonder voor onze uren. Dan zochten zij, nu een waag aan faust te nemen, dat ze wisten dat hij dit gelijknis op aangediet houdt. Aber sie hatten Angst vor dem Volk und verleiten ihn und gingen ihren Weg. Nachher schickte sie von den Pharisäern und von Herodes seine Diener, ihm und seine Reden faust zu kriegen. Die kamen nur an und sagten, Lehrer, wie weten, dass du aufrichtig bist? Du lässt dich von keinem Hahnen her schmieden. Du kümmerst dich nicht darum, was andere denken. Aber lehrst Gott seinen Weg, so als es wahrhaftig ist. Ist es recht, Kaiser Tags zu tollen oder nicht? Soll wie tollen oder soll wie nicht tollen? Hei aber kann er je heicheln, seht du an, woran prüft je mi faust zu kriegen? Bringt mi en selber Steck, dort ich dort seinen kann. Sie brachten am Eind, und er frug an, wem sein Bild und wem seine Inschrift ist dit? Sie sehen zu am den Kaiser seine. Dann seht Jesus zu an, dann jef den Kaiser, wat am traf, und jef Gott, wat sieht das. Und dort wüsste sie nichts zu sagen. Dann kamen welche Sadduzäer, die da sahen, dass es nicht so und jeft, dass die Todes abstohnen, wenn eine Frau nur arm und sehen, Lehrer, sehde sie, Moses schrieb uns, dass wann ein Mann sein Bruder starf und seine Frau aber keine Kinder hingeloten deed, dann muss der Mann die Wegfrau frieren und für seinen Bruder Kinder haben. Nun wären da 7 Brüder. Der erste befried sich und starf ohne Kinder zu haben. De tweede Fried, de weet früh, aber starf ook ohne Kinder zu haben. En met den dreden jink dat krak so. So jink dat wat ze de alle 7 houden te früh gehoud. En keine houdt Kinder hingen loten.
En te gode laat start ook de vrou. Wan nu de doodes opstone worden, wem zien de vrou wat ze zennen, dan die haben er alle zeven te vrou gehoud. Jezus zei te aan, je nicht doorwein, wil je nicht de schrift ook nicht Gott zijn kracht kennen? Wan die vom dood opstonen worden die nicht vrien en zich ook nicht bevrien, dan worden ze zo zennen als de engel im Himmel. En auf de doodes opstone worden, hab je en Moses zijn schriften nicht geleest, wat Gott to am wie dat brennende Bosch seht, dat de Abraham zijn Gott, Isaac zijn Gott en Jakob zijn Gott wir? Gott is nicht de dood je Gott, aber de leven je Ehre. Je sind hier en zij je erreicht. Dan kam een schriftgeleerder en hier wat ze zich aan je hielden, en als hij zag dat hij een goede antwoord gegeven had, vroeg hij Jezus, woont van al de geboten dat wichtigste weer? Jezus zei te hem, dat wichtigste is dit. Horig, o Israël, de Haar, ons God is de einzige God. En, du zoust den Haaren dienen God van ganzem horten, met ganze zeil, met alle gedanken en al die kracht leef hebben. Dit is dat wichtigste gebod. Dat tweede is dit. Du zoust den Ober so goed zennen als die zelfst. Daar is geen geratelt gebod als deze. De schriftgeleerder zegt, dat is scheinleerder, du hast de waarheid gezegd. Dan du is één God, en du is zes keiner als hij. En am van ganzem horten, met ganse zeil, met alle gedanken, en alle kracht leef hebben, en zijn ober so goed zennen als zichzelf. Es wichtiger als alle brandopfer oder irgendein Opfer. Als Jezus zegt dat hij een gescheide antwoord geeft, zei hij te hem, du bist nicht weit auf vom Gottesrecht. Von dan an wil zich dat keine antwoord te vragen. Als Jezus am Tempel leert, vroeg hij, wo haf zich dat door met de schriftgeleerde zeien, dat die Christus doofd zien zeen is. Dan doofd zeed, durch den Heiligen Geist, de Haar zeed te mienen haren, Zet hier bij mij te rechterhand, wat ik die dine vind, wo in je feitel je leicht hebben. Dooft zelfs naar dat haar, wo kan hij dan zijn zeen zennen? Dat je weinige volk hier aan jieren. Während Jezus leert, zei hij, zet je ver van de schriftgeleerde die jieren en lange kleider aan omgonen, en zich jieren op een marktplaats bereizen loten, en jieren den verneemsten zetplaats en een synagoge, en een ehrenplaats op een vast hebben. Die zijn het jood die de weetvrouws uit hun huis vreten, en daarna ze donen als wat ze lange gebeden van zagen. Die worden door ver zoveel schwander verdampt worden. Jezus zat zich bij Gotteskosten im Tempel dool, dat hij zijn kon, wo die mensen er geld door nennen leden. En veel rikken leden door veel nennen. Dan kwam de arme weetvrouw en leed 2 koppersje nennen, ongeveer 1 cent. Dan roept Jezus zijn jinge en zei te aan, ik zei u de waarheid. Deze arme weetvrouw heeft meer aan Gottes kosten gelegd als al de anderen. Dan de anderen, die door jeven houden, alle meer als je nu. Maar deze, die wijn je houdt als je broek, heeft alles wat ze te leven houdt. Dan als hij uit de tempel eruit ging, zei een van zijn jinge te aan, leraar, kijk maar wat hier voor steiner en voor je bieder zijn. Jezus zei te hem, zitst u deze grote gebieder? Die worden zo doolgebruikt geworden dat hier niet 1 steen op een ander blijven wordt. Als hij in den tempel op een eilboog zou, vroegen Peter, Jacob, Johannes en Andres aan heimlich, of hij aanzaaien wordt wanneer dat worden wordt, en wat er wordt voor een teken komen wanneer het is passeren zal. En Jezus vond zo aan, te aan te zaaien, Seid doch nur, dass jü keiner verfehlen wird. Dann viele werden in meinen Namen kommen und sagen, ich sehe dich, und werden viele verfehlen. Und wenn jü von Kriegen und Kriegsgeschrecht hier werden, da werden fertig jü nicht, dat mit alle kommen. Aber dat ist noch nicht dat eng. Dann ein Volk wird jä in dat andere abstohnen, und ein Königreich jä in dat andere. Da wird ein Port verschiedene Städten, Erdbeben zennen. Da wird Hungersnot, ein Schreckenstied zennen. Aber dit is nochmal, wo dat trüe anfangt. Aber je seid je fair, dann je worden voor je recht gebracht worden, en worden in de synagogen gepriegeld worden,
en wij je min het houden voor je verkeinigd en haarscha te stonen komen om je je tekens van mij te geven. En dat evangelie moet eerst alle velken je predigd worden, en wanneer je ingestapt worden en voor je recht komen, zorg niet door even wat je zaaien zullen. Zeg dat wat je dan je geeft wordt, dan dat zijn niet je die door reden over de Heilige Geest. En een broeder wordt een ander ten dood verroden, zo ook een vader zijn kind. En kinderen worden je in ihre elden opstonen, en oorzaak geven die dood te maken. Je worden van alle man je haast worden, wil je dat met mij houden. Ober, wer bij om eng trüb blijven wordt, wordt zelig worden. Ober, wanneer je dat entsatzlich grässliche, wovon Daniel redt, door worden stonen zijn, wo dat nicht han je hiert. Laat den Leser verstonen, dan zullen die en Judea merken dat ze in de boeien inkomen. En wer op een huizendag is, zal niet nog erop stehen en am huis en ingoen en irgendwoud eruit te holen. En wer op een stab is, zal niet teruggoen en zijn kleider holen. Schrakelijk schwor wordt het voor de vroege zinnen die een kind in hun horten dragen en voor de mutter die een aan de brust hebben. Bet daarom dat dit niet om winter passeren wordt. Dan in die deur wordt het zo schrakelijk zijn als het nog niemals gewaast is. Van dan als God de welt geschaffen heeft wat nu en ook niemals meer worden wordt. En wanneer God de deur niet verkeerd wordt, wordt dat keiner der zaten. Ober, om God zijn uiterweelde er het halven, verkeerd hij de deur. En wanneer iemand weer zegt, kijk, hier is de Christus, oder kijk, daar is hij, je leeft dat niet. Dan er worden veel falsche Christussen en veel falsche profeten vandaag komen en tekens en wonder doen om de uiterweelde te vervieren, wanneer dat meerlijk weer. Je ober, zet je ver, dan ik heb je dit alle en voor u gezegd. Ober, wanneer dat schrakel je en de deur wordt eeuwig zijn, worden zon en mond verdunkelen en den schien verlieren. De stieren worden van hemel vallen en de hemelskrachten worden zich bewegen. Dan worden de mensen den Menschen sehen in de wolken en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Dan wordt hij zijn engel naar alle vier richtungen in de wereld schicken, zijn uiterweelde te sammelen. Van zo wit als hemelen eet gonen. Leert van Fegenboom de lektion. Zobald als de aaster jaalster worden en de bleder eruit komen, weet je dat de zomer komt. Groot zo weet je ook, wanneer dit alle passiert, dat het dan gans dichtbij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, wat dit alle passeren wordt. Hemel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Den dag oder de stund, wanneer dat passeren wordt, weet keiner, niet eenmaal de engel im Himmel, ook niet de zeen, dat weet bloos de vader. Ziet waker, ziet versichtig, dan je weet niet wanneer die tijd komen wordt. Dat is zo als wanneer een man waag voort en zijn deiner zijn huis aan vertruut en de arbeider en jedem zijn opgave jeft en den deren waagter beveelt te werken. Daarom blijft waker, dat je weet niet wanneer de huis irgendeiner terugkomen wordt. Of sommorgens, of midden in de nacht, of je in morgen, of wanneer het al deugt. Zorg daarvoor dat je niet slopen wordt wanneer hij met eenmaal onverhofs komen zal. Wat ik u zei, zei ik te allem, werkt. En om twee deur weer oosteren aan de zeitbrooddeur. En de hoge priester en schriftgeleerden zochten nog een gelegenheid om de last vast te nemen en dood te maken. Maar ze zeiden, bloos niet op een vast, dat het niet naar opreiging van mensen geeft. Als Jezus in Bethanië bij den uitzoutsen Simon om dersch zout, kwam de vroeg met een alabasterglasje van dieren schijnrekkende wartel-eil. Ze brugt dat glas in twee en goot aan de eil op een kop. Eentje van die daar waren, waren ontevreden, zeiden een tot anderen, waarom deze eil zo te nicht brengen? Die had kon van meer als een jarensloon verkocht worden en dat geld de arme gegeven. En ze schollen even eer. Jezus zei, ze zullen er tevreden laten. Ze heeft aan mij wat wunderscheinend gedaan. De arme heb je immer bij u, dat je die helpen kennen. Mij aber wil je niet immer hebben.
Sie deed wat sie doen kon. Sie haft mi diese Alien verut, ihrem lief je goten, mi reed te mogen te begrafenis. Ik zei je de waarheid. Wo emma dat evangelium en deze welt wordt je predigt worden, wordt niet vergeten worden te zeggen wat zij je doen haft. Dan ging Judas Ischariot, einer van die 12, naar de hoge priester, om Jezus aan te verroden. Zij waren vrouw dat te heren en versproken om geld. Hij zag dan nun die leenheid aan en een hang te leveren. Den eerste dag op hem zeit brood vast, aan den dat Oosterlamje schlacht wordt, vroegen Jezus in de jinge arm, waar zal wie gonen reedmerken dat Oosterlam te eten? Dan schekt hij twee van aan en de stouten en te gonen en zeid, daar waar je een man trafen die een kruk met water draagt, goot dem hing eraan. En waar die hem huis en nenjeit, zacht den eigendemer, de meester laat die vroegen, woont de gaststoof erst, wo ik met mijn jinge toop dat Oosterlam eten kan. Die wordt je een grote bovenstoof wezen, die uitgepalstert en reid erst. Daar merkt dat voor ons reid. De jinge gingen in de stad en vongen dat kracht zo als Jezus gezegd had. En ze merken daar reid te Oosterfast. Als het avond wordt, kwam Jezus met de 12. Als ze om des zouten en ouden, zeed Jezus, ik zei jullie de waarheid. Einer van jullie, die met mij taup aard, wordt mij verroden. Dat moet aan treurig en zeiden einer tom anderen, aber doch nicht erg. Hij zei, dat is einer van jullie 12. Dat is die zijn brood met mij taup en een schief endukt. De mensen zijn wordt groot zo haan gonen als van am geschreven staat. Aber wij den mensen zijn verrood. Dat wordt voor den beter zijn, wann hij niemals weer geboren worden. En während ze ouden, neemt Jezus brood, dankt ervoor, en breekt dat, geeft zijn jinge dat en zegt, neemt en eet dat, dit is mijn lief. Dan neemt hij ook dat koffel en dankt daarvoor en geeft aan dat, en ze dronken alle eruit. Hij zegt, dit is mijn bundesbloed dat voor vele vergoten wordt. Ik zei jullie de waarheid. Ik wil van deze wijndruvenvrucht niet meer drinken, wat ik in het Gottesrijk niet in wijn drinken wil. En als zij een dankleid gezongen houden, gingen zij eruit naar Eilboeg. Jezus zei toen aan, je wordt je deze nacht alle even mee oeren en mee verloten, dan dat staat geschreven, ik word in hoord slonen en de schoop worden uit een eindranen. Maar wanneer ik eerst opgestonen zie, wil ik ver je naar Galilea gonen. Peter zegt, en waar ze die alle verloten zullen, ik word niet. Jezus zegt, ik zei die de waarheid, vandaar, eer de hoon deze nacht tweemaal gekrijd heeft, wordt die al dreimaal van mij losgezegd hebben. Aber Peter bleef daarop stonen, en wanneer ik met die taub sterven moest, ik word mij niet van die los zijn, en ze zeiden alle zo. En ze kwamen naar een hof, die het zeven genaamd wordt, en hij zei tot zijn jinge, zat u hier dol, während ik beden go. En hij neemt Peter, Jacob en Johannes met zich, en am even kwam de angst dat hij zetterd en zeurd. Dan zei hij toe aan, mijn ziel is en am doodestruja, blijft hier en werkt. Dan ging hij in bed weder, en val op eerd in bed, dat wann het meerlijk weer, dan zul am deze stund niet trafen. Hij zei, vader, leve vader, bij die is alles meelig. Neem mij dit lijdenskoffel waar. En dat zal het niet zo zijn als ik wel, maar zo als du wist. Als je terug kwam slijpen de jinge, dan zei hij te Peter, Simon, slaapst du? Kost du niet een stund werken? Werk en bed, dat je niet in verzekeringen faulen. De geest is wellig, maar dat vlees is zwak. Hij ging nog eenmaal beden en zei dezelfde weer. En als hij terug kwam slijpen de jinge waarder, dan ze konden de uren niet opholen en wisten niet wat ze te hem zeggen zullen. Dan kwam hij dat derde maal en zei te aan, wil je nu ruwen en slopen? Nu is het genoeg, de stond is hier, kijkt, de mensen zijn wat de zinder en de hang gegeven worden. Stoot op, wel we gonen. De mij verrood is hier. En voert, während hij nog reed, kwam Judas, einer van de 12,
und mit armen Schauf, mit Schwerter und Knappels, die von den hohen Priester und Schriftgelehrten Ältesten geschickt werden. Sein Verräter haut einen Teken gejäft und gesagt, wem ich küssen war, dort erst die, nehmt am Faust und haut am eure Absicht. Judas ging fort nur Jesus und seht Meister, Meister und küsst am. Dann nehmen sie am Faust und stoppten am Herrn. Dann nehmt einer von dei, die durch dich bistunden, sein Schwert und heif den höheren Priester ihren Knacht ein und haut am ein Uhr aufgehakt. Dann seht Jesus zu an, sei je nun mir gekommen, es war je mit Schwerter und Knappels kommen, einen Reiberfaust zu nehmen? Ich wie alle Tag bei jü am Tempel und lehrt jü, und je nehmen mir nicht Faust. Aber dort mat so herum kommen aus der Schrift sagt. Dann verleite sie am Aula und flüren davon. Da kam ein junger Mann mit Jesus mit, der bloß ein kortünet Lörken um sich haut. Als sie dem zu holen kriegen, leit he an mit dort Lörken und häng und flüch nördlich davon. Dann leide sie Jesus weich num höheren Priester, wo all die höheren Priester und Ältesten und Schriftgelehrte taub werden. Aber Peter kam weit hing heran, ganz bot abm höheren Priester sin Hof. Und he sah sich mit de Däne taub um vier und warm sich. Und die höheren Priester und die ganze Rot sachten nur je Tegnisse gegen Jesus, am Dout zu merken, ob fungen kennt. Da wären Fehle mit ihr Geteignis, aber die reden nicht die Wahrheit und stemmten auch nicht. Und einige kämen mit ihren Unwahrheiten ab, jeden Arm und sehen, wie hier denn, dort he seht, ich war diesen Tempel, der mit der Hang gebüht ist, dolbrechen an ein Dreidör ohne Hang an anderen Bühnen. Aber ihr Geteignis stemmt auch noch nicht. Dann stund die höhere Priester madden und ja an ab und früh Jesus. Jefst du keine Antwort ab dort, was diese Jähen die zu sagen haben? Jesus aber bleib still und jef am keine Antwort. Der höhere Priester früh noch einmal und seht zu am, bist du der Christus, den Jesehenden sehen sehen? Und Jesus seht, ich seh dich. Und je wollen den Menschen sehen, wie den Allmächtigen zur rechten Hand sette seinen, und auch dort hei eine Himmelswolken kommen wird. Dann torreit die höhere Priester sich dort kleid und seht, woran brücken wir noch mehr Geteignis? Je haben dort je Laster gehört. Was denkt je? Und sie verdammten am alle zum Tod. Dann fangen einige an, am zu bespielen, und bungen am die Ohren tau und verklappten am mit den Füßen und sehten zu am Prophet, sei wer die Schlüch. Dann schlugen die Knacks am mit den Hängen gesagt. Aus Peter ungen am Tempelhof hier, kam eine von den höheren Priester seiner Dienstmerkes. Und aus sie sagt, dort Peter da am warmen Stund, kickt sie am von dicht bi an und seht, du wirst auch mit den Jesus von Nazareth tau. He aber verlücht dort und seht, er kann den nicht und weit auch nicht von wo du redst. Dann ging he rüt, am Fährhafen an, und dorab kreide hohn. Dann sag am dort Dienstmerke noch einmal und funk an, to dei zu sein, die dort rundum stunden, der das auch einer von dei. Hei aber verlücht dort wader. Und dann bet Lothar seden dei, die dort umstunden wader zu peiten. Du bist wahrhaftig auch einer von dei, dann du bist in Galiläa, und redst kreigt so aus dei. Aber he fang an, sich zu verpflegen und schwer darauf, dass he den Mann nicht kann, von dem sie reden. Dann kreide der Hund zum zweiten Mal. Dann fall Peter dort bi, dort Jesus gesagt hat, ehe der Hund zweimal Wort gekreid haben, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Und ich fang an zu heilen. Tätig nächsten Morgen hauten die höhere Priester eine Berodung mit den Ältesten und Schriftgelehrten und mit den ganzen Rot. Und sie bungen Jesus, leiden am Wach und geben am Eva und Pilatus. Dann frug Pilatus am, bist du der Juden erkennig? Und er seht zu am, dort ist so, was du sagst. Die höhere Priester hauten fehl, womit sie am beschuldigen, aber er gab an keine Antwort. Dann frug Pilatus am noch einmal und seht, jefst du keine Antwort, kick doch einmal, mit wort sie die alles beschuldigen. Aber Jesus seht noch einmal nicht, so dass Pilatus sich doch wundert.
Nu är det mod, dat an appen fast en faust genomna lösje geeft ward, en ze kunde sich den wählen. Nu hade sie dan geroden maun, Barabbas, faust, de met ander taub, en een oproer en mord begonnen houd. Dan kämen ze no Pilatus en hildnam doram aan, dat hij wader doen zul, wat hij ama deed. Dan vroeg Pilatus aan, of hij aan zul den juden kenig losgeven. Dan hij wist dat de hoge priester aan Jezus uit afkomst en hengen geeft houden. Ober de hoge priester hetsten dat volk aan, dat hij aan veel leven zul Barabbas losgeven. Pilatus vroeg aan, wat zal ik dan met den donen, den je den juden kenig nanen? Ze schreeuwen, do am kritien. Pilatus vroeg, waarom? Wat heeft hij van verbreken begonnen? Was hij schreeuwen bloos zoveel dollar, do am kritien. Wil Pilatus dat volk tevreden stellen wil, geef hij aan Barabbas los en leek Jezus prielen en geef aan hem je kritisch te worden. De soldaten nemen Jezus dan aan rechthuizen in en roepten de ganse baan soldaten toop. Ze nemen aan een blijvrode dijk aan en vlochten de stachelkroon en zaten hem die op hem kop. En vongen aan hem te bereizen als den juden kenig. En ze schlugen hem immer wader met een roerstok op hem kop en spiegen hem, kneden zich ver aan en beden hem aan. En als ze hem verspot houden, nemen ze hem de blijvrode dijk af en trekken hem wader zijn kleder aan. Dan leiden ze hem ruut. Am te kritien. Simon van Kyrene, Alexander en Rufus ervoerder, keem groot van land en keem door verbi. Dem bedwongen ze Jezus in kriets te dreuren. En ze brachten am no een plaats, Golgatha genaamd, dat meint een dodenkop. Door wollen ze am wien met betret betijbungsstof gemengd te drinken geven, aber hij neemt dat niet. En als ze am je kritisch houden, verdeelde ze zijn kleder en trokken lessen om te zijn, wat in iedere krieg wordt. Dat werd de derde stund, klok 9 zum Morgen, als ze am kritischten. En boven am kriets schreven ze, de Juden ken ik. Dat werd wat ze jagen am houden en wo werden ze am kritischten. Ze kritischten met am taub nog twee merder, einen aan de rechte en einen aan de linke zijde. Dat het zo erom kwam als je schreven stond. Hij wordt onder de verbreken getaald. En die door voorbij gingen, schedden met de kaap en lasterden en zeiden, aha, du den tempel doorbrakst en een dreideur opbuust, raad die zelfs en kom van kriets erop. Hierzo deden ook de hoge priester en schriftgeleerde even aan spotten en zeiden onder zich, hij heeft anderen geholpen, aber kan zichzelf niet helpen. Laat den Christus, den König over Israël, nu van Kriets heraufkomen, dat we zijnen en leven kennen, en die met am taub gekriezig werden, schulden ook even arm. Dan op middag wordt het 3 stunden over een ganzen land dichter, en klok 3 uur middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama, ze wachst dan niet. Dat meint, mijn God, waarom hast du mij verloten? Als een van die daarbij stonden dat hier de zeden die, kijk de mol, die roept den Elia. Dan raand einer en leidt een schwom vol wien edig tragen, stuurt den op een roerstok en hield aan den haan te drinken en zeid, wacht, wel we moet zijnen op Elia aan woord komen erop nemen. En Jezus schreef luid en geeft zijn odem op. Dan reed de gedien am tempel van boven bad ungen uit een ein. Als de officier die aan je in eeuwig stond, zag wo hij schreef en zijn odem opgeef, zei hij, dit man is werkelijk God zijn zijn. Door werden ook vroegers, die van Wiedem toekikten, door je werden Marie van Magdala en Marie, den jongere Jacob en Jozef ere mutter en Salome. Deze vroegers werden in Galilea met aan je was en houden voor aan je zorg. Er waren ook nog maandje andere vroegers die met hem waren metgekomen naar Jeruzalem. Dat was halje avond, de dag aan den ze reed mogen tom Sabbat. Als het avond wordt, neemt Jozef van Arimathea, een eerlijke roodgever en een die ook naar dat Godesrijk luurt, den moed bij Pilatus en hen te gaan en naar Jezus in een lief te vragen.
Pilatus wundert sich, dass er all dood wär, und fordert den Offizier und frucht dem, auf Jesus all dood wär. Und als er dort durch den Offizier utfunk, leit er Josef in den Lief. Dann kauft er feine Kartun und nehm Jesus herauf, und wickelt am an de Kartun an, und leit am an den Sorg, dort an den Stein utgehakt wär, und rollt den Stein vor das offene Loch. Und Marie von Magdala, und Jesus, seine Mutter, Marie, postet acht, wo sie am Hahn leiden. Aus der Sabbat dann eben wir, kauften Marie von Magdala, und Jakob, seine Mutter, Marie, und Salome, scheinreckende Eil, den Doden entubalsamieren. Und am ersten Tag an der Werk, tätig Samarius, aus der Sonne abging, kämen sie um Grauf, und sie früher sich einander, wer an den Stein von der Grauf der Weichrolle wurde. Aber als sie abkickten, sagen sie, dass der Stein so groß als der auch wir, all weicher als wir. Als sie entgrauf an den gingen, sagen sie, an der rechte sieht einen jungen Mann und wird die Kleider setzen. Der gief an doch ein dichtchen Schrag. Der aber seht an, sie sollen sich nicht fürchten. Je siehe nur Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wird, der ist abgestohlen, der ist hier nicht. Kickt, dort ist der Stein, wo sie am Hand leicht hauen. Aber Gott und sagt seine Jünger an Peter. Er wird fern an nur Galiläa gehen, dort wo ihr am Seinen so ist, er ihr seht. Verwillert, dort sie zetterten, gingen die Frühs in dem Grauf und flüren davon. Und weil an so Angst wir, sehen sie dort keinem. Als Jesus dann tätig den nächsten Tag in der Werk abgestohlen wird, lädt er sich dort erste von Marien von Magdala seinen, von der er 7 Dievels utgedreven hat. Sie ging und sah das erste Dei, die das erste am Beam gewasst wären, die noch hielten und trüerden. Aus der Herden, dort Jesus lebt und dort sie am Gesehnen hauden, lebte sie dort nicht. Nur hier aus 2 von an ab ein Land war gingen, lädt Jesus sich von an eine andere Gestalt seinen. Dann gingen die Träg und sehen die andere dort, aber sie lebten die dort auch nicht. Nur hier lädt Jesus sich von den Alf seinen, während der Alten. Und er schuld an, wegen ihren Unglauben, dass sie die nicht gelebt haben, die am Gesehnen haben, dass er abgestohlen wird. Er sagt an, Gott an alle Welten an und predigt alle Menschen das Evangelium. Wer da gelebt und gedebt wird, wird selig worden. Wer aber nicht gelebt, wird verdammt worden. Und was die Uttekne wird, die da leben, ist dit. Sie wurden in meinen Namen Dievel uttrieben und an unbekannte Sprüche reden. Und wenn sie Schlangen hantieren oder Jeff trinken, dort wird an nichts schaden. Die wurden die Kranken die Hänge ableihen und die wurden gesund worden. Und aus der Haar mit angeredet haut, wird er im Himmel angenommen und sah sich bei Gott zu rechter Hand dol. Dann gingen sie rüt und predigten alle Wegen, und der Herr wirkt mit an und bekräftigt dort Wort, durch Wundertekens, die dort abkämen. Wie viele sich dort übernommen haben, die Geschichten zu schreiben, die unter uns fehlgegangen sind, und unter uns gelebt worden, so es uns die von denen gegeben sind, die dort selbst gesehen haben, und denen am Wort sind, darum habe ich mich auch überhergemerkt, alles von Anfang an gründlich zu untersuchen, und die mein wirtgeachter Theophilus dort ordentlich zu berechten, dass du einen fausten Grund dafür hast, was die es geliert worden. Da wir in der Zeit aus Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias und Abia seine Dienstgruppe, seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Töchter. Die waren beide fromm vor Gott und hielten seine Geboten und Lehren, und leidte sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hauten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können, und wir sind auch all beide alt. Und einmal außer an einem wir sein Priesteramt vor Gott zu verrichten, so aus das Priestertum dort verlangt, ging he an den Herrn sein Tempel annehmen, das Rüchopfer zu brennen. Und das ganze Volksschau stund während der Rekerstund büten und bet. Dann kam mit einmal den Herrn sein Engel und stund an der rechten Seite beim Rekealtar. Als Zacharias den sah, verfiert er sich und nahm ihm keine Angst. Aber der Engel sagte ihm, Zacharias,
verg die nie. Dien je bed as je heet, en du worst van diene vrouw Elisabeth een zeen kreeën, en den zalst du je hou nanen. En du worst vrouwen gelukkig zijn, en vele worden zich te zijn geboort vrijen. Dan hij wordt en God zijn ogen groot zijn, hij wordt niet wien of storket je drank drinken, en hij wordt al hem mutterlief den Heiligen Geist kreeën. Hij wordt uit het volk Israël vele terug naar eren God brengen. Hij wordt aan de kracht en geest die naar Lea houdt, verm haren gonen, en de volgers er horten met de kinga toe brengen, en de ongelevende te bezinning brengen, de gerachte er wijsheid aan te nemen, den haren en volk rijd te maken. En Zacharias zei to den engel, woran kan ik weten dat dit zo is? Dan ik zie een oude man, en mijn vrouw is ook niet meer jong. Dan zei de engel to hem, ik zie Gabriel, die voor God staat, en wordt geschikt met die te reden, en de goede noorrecht te brengen. Ober nu kijk je mal, wil du mij niet leefst, als ik die dit zeed, wat te zijn tijd passeren wordt, worst du stam worden en niet reden kennen, wat dit alle voor een dag komen wordt. Dat volk ober luurt naar Zachariasen en wundert zich, waarom hij zo lang im tempel bleef. En als hij eruit kwam, kon hij niet toe aanreden, en ze merkten dat hij im tempel in gezichtje zijn houdt, dan hij mag aan tekens ver en kon aber nicht sagen. En als zijn dienstijd even weer, ging hij terug naar huis. En bald daarop droeg Elisabeth een kind onder hem horten en bleef dan 5 maanden voor zich alleen en zei, dit heeft de haar voor mij en deze tijd gedonen, en nu brauch ik mij niet meer voor een menschen door met schemen dat ik niet kinder heb. En als 1e maand wordt de engel Gabriel van God naar de stad Nazareth en Galilea naar een alleenstonende merke geschikt, de Jozef van uit doofzinnenstam aanvertrouwd weer, en dat vroemens heet Marie. En de engel kwam bij haar aan hen en zei, een groes aan die du haar hoog weet achten deed. De haar is met die. Zij aber weer verlegen over den groes en wundert, wat die te bedienen houdt. De engel aber zei te haar, Marie, verg die niet, du hast bij God genoeg gevangen. En zei hem al, du worst een kind dragen en worst een zeen te welt brengen, en zelfs aan Jezus nanen. Die wordt groot zijn, en in alle hechten zijn zeen genaamd worden. En God de haar wordt aan zijn vader doofd zijn troon geven, en hij wordt eeuwig over Israël koning zijn. Zijn koninkrijk wordt niemals een eng nemen. Marie vroeg den engel, wo zal dit worden, en ik zie een alleenstonende merkje. De engel zei te haar, de heilige geest wordt over die komen, en in alle hechten zijn kracht wordt zo als een schouten over die komen. Daarom wordt de heilige, die van die zal geboren worden, Gottes zoon genaamd worden. En kijk hem al, diene nicht, Elisabeth, draagt nu en ere oude deur ook een kind, van die door gezegd wordt dat ze niet kon kinder hebben. Die is nu in de 1e maand. Dan voor God is nust onmeerlijk. Marie zei, ik stoot in haren te diensten. Laat hem met mij doen wat hij wil. Dan verleidt die engel eer. Dan moet Marie zich reed en spoot zich dat ze naar een stad en een boy in Judea kwam, waar ze bij Zacharias am huis en een jink en Elisabeth begreist. Als Elisabeth den groes van Marie heed, sprong er dat kind am mutterlief, en de Heilige Geist kwam over Elisabeth. En zij schreef, je zegend best du onder de vrouwes, en je zegend is dat kind dat van die wordt geboren worden. Maar waarom heb ik dat verrecht dat mijn haar zijn mutter naar mij komen zal? Dan ze bald als mijn oren dienen grosheden, sprong mij dat kind en mutterlief met vrede. Je zegend is zij die dat je... Je leeft dat het zo ram komen wordt als de haar te eer gezegd houdt. En Marie zei, mijn ziel looft in haren, en mijn geest vrijt zich aan God mijn heiland. Hij heeft mij zijn geringe dienstmerken niet vergeten, en van nu aan worden alle geslachten zeggen dat ik je zegen zie. De Almacht, ja, heeft grote dingen aan mij gedaan, en zijn nomen is heilig.
sin erbormen wird immer ewer de blieben de am Verchten. Hei haft mit seinen Ohren gewaltige Dinge donen, an de ent Elend gesagt, de an sich stolz sind. Hei haft Harscher vom Thron gestarrt, an de zu ihren gebrachte Leerstonen. Hei haft de Hunger je Gode zu kommen loten, aber de Rick

unge ju vor de ratsta zanen. Dan zet jaun, meester, wie zagen wem an dienen nomen dievel uitdrieven, an wie verboden am dort wil hinnig einer van ons ers. Aber Jesus zet am, verbeet am dort nicht, dan wer nicht jen ons ers, es op onze zied. Aus de tiet noda kem dat he soll trignum himmel genomen worden, en sloot he zich direkt no Jerusalem te gonen. He schekt woord dreie voorop, de gingen en een Samaritische tarpen en, door voor am alles rei te mogen. Aber de nemen am door nicht op, wil he zich vergenomen houden no Jerusalem te reizen. En aus die gingen, Jörg en Jehoun dort zagen, zeden de haar, zel wie vier vom himmel rauf vorderen, deze even ziet te brengen, zoals Elia deed. Hij bekijkt zich armen beschwicht aan en zegt, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Dan de mensen zien dat het niet gekomen dat mensenleven te vernichten, maar dat te raden, en ze gingen nu een ander darp. Als ze verlengden waar gingen, zegt werd er aan haar, ik wil met die met komen en don't wo die haan juist. Jezus zegt er aan, die vaas hebben er een lager, die Vergelungen im Himmel haben ihre Nasta, aber die Menschen sehen haften, nur nicht in Plauts, seinen Kopf handzuleihen. Dann sehen hey zu den anderen, komm mit. Die aber sehen haar, lot mich erst gönnen meinen Vater begraven. Jesus sagt zu ihm, lot die Dödje ihre Dödje begraven, du aber go und predige dort Gottes Reich. Dann sehen noch ein anderer zu ihm, haar, ich will mitkommen, aber lot mich erst gönnen von meiner Familie Aufschied nehmen. Jesus aber sagte ihm, wer seine Hand am Pluch leicht und dann trägt, es am Gottesreich nicht zu brocken. Darauf wählte Herr sich 70 andere und schickte die 2 und 2 Taub versig nur all die Städte und Darpa zu gehen, wo er reichen Hand zu kommen. Er sagte ihm, die Arend ist auf ihren Skraut, wo da sind nur wenig Arbeiter. Prach hat den Herrn, den die Arend gehört, Arbeiter zu schicken zu Arenden. Gut, ik schek je zo als lama manke wil. Neemt nicht ne geldtausch, nicht een zaak, ook nicht schlare met, en begreist keinem hinger wer is, ob uwe emmer je in een huis en inkomen, spreekt in vreden ewe dat huis. En wann du an vredenskind woont, wordt je in vreden ewe aanblieven, wann ober nicht, wordt de trek ewe je komen. En dat huis ober blieft, eet en drinkt, wat ze je geven, dan een arbeider erst in loon wird. Je zullen niet van een huis om anderen gonen. Wanneer je aan de stout en end komen, wo ze je opnemen, door eet wat ze je verzaten. Heilt de kranken die daar zijn, en zegt aan dat Gottesrijk erst aan no aan je komen. Maar wanneer je aan de stout en end komen, wo ze je niet opnemen, dan gaat er uit op een gaus en zegt, wie waschen ons te jene schauen, ze gorden stof op die ons van jene stout aanhängt. Aber dit zal je weten, dat je dat Gottesrijk dicht bijhouden. Aber ik zei je, zo dan wordt aan jenem dag leichter aufkomen als zo'n stout. Wij die Korazin, wij die Bethsaida. Want deze grote wonder die bij je gedonen worden, während en Tyrus en Sidon gedonen worden, die houden zich langs zaak omgenomen en uitgezeten en zich bekeerd. Dat woord van Tyrus en Sidon am je recht leichter zijn als van jou. En du Kapernaum, die du himmelhoog erhoven best, die wordt met een haler aufgestaat worden. Wer nu je horcht, horcht nu mij. Wer je veracht, veracht mij. En wer mij veracht, veracht dem, die mij geschickt heeft. Dan kämen die 70 vrouw trägen ze den haar en dienen nomen, sind onze gode dievel ongedoen. Hij aber zegt to aan, ik zei, ik zag den Sotun aus een Blitz vom Himmel faulen. Kijk de mol, ik heb je de Kraft gegeven op Schlangen en Skorpionen herum te klungen. En even den Feind zijn Gewalt te stonen. En je wordt dat nog schoden. Doch je vrijheid zal niet door even zijn dat je de Geister on je doen zijn. Vrijheid je door toe dat je nomens am Himmel geschreven stonen. Dan vrijheid Jezus zich am Geist en zegt, ik dank die Vader aan haar even Himmel en Eerd. Dat du de angeleerde dort hast weten loten, wat du de wijze en geleerde nicht verstonen leidst, voordat dit is zo als du dort voor God en zaagst. Dit is mij alle van voordat even geef worden, en keiner aus de voordat weet wer de zeen is,
und wer die Vorder erst weit keiner aus des

Nou sê dat Joling loslezen vroeg de eigendeme aan, waarom ze dat Joling loslezen. En ze zeiden, de haar wel dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider, even dat Joling, en zaden Jezus door hen op. En als hij wieder reed, leden ze ihre kleider op een waag. En als ze dan nodig kwam en van eilboog herauf reed, vond de grote jingerschoor en ihre vrijheid om met luider stem Gott te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zeiend is de koning die am haren sie nomen kan. Am Himmel is vrede en herrlichkeit boven am hechsten Himmel. Welke vader zei uit dem Volk zeiden te am, Leerer, beschwicht deine Jünger. Hij zei te aan, ik zei u, want deze woorden stel zijn, worden de steiner schrien. Als hij dichtbij kwam en de stad zag, hield hij even de inwoner en zei, want du doch weinst nu en deze dine tijd zijn houdst, wat die vrede brengen kon. Nu aber kannst du dort nicht zijn, dan die tijd wordt komen dat dine fiend om die en dine kinder, ne woont buur worden en die van alle zijden enhamen, dat die nur nicht hand kost. En die worden die en dine kinder binnen dine weng en de eerden en klungen. En worden en die nicht en een steen op een anderen loten, wil die dort nicht morgens aus de haar no die keim. Dan ging hij am tempel en funk aan die eruit te jören, die da binnen koften en verkoften. En zei to aan, dat staat geschreven, mijn huis zal een beedhuis zijn, je aber haben daaruit een reiber heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Aber de hoge priester en schriftgeleerde en de vernemste am volk zochten nu een waag am om te brengen. Dat werf aan over onmählich te donen, dan allemaal hang am aan en willen heren wat hij zegt. Nu trots dat een dag als hij de menschen am tempel leed en het evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de ältesten taub verarm kamen en zeiden te arm, zei ons waar du de kracht her hast te doen wat du deist. Oder wer geeft die dat recht dat toe? Aber hij antwoord en zei te aan, ik wil je ook eenerlei vragen, zegt mij. Wie je haun zien depen van hemel oder van menschen? En ze roodschleuden onder zichzelf en zeiden, waar we zeiden de weer van hemel, dan wordt hij zeiden, waarom gleeft je aan dan niet? Aber wann we zeiden van menschen, dan wordt al het volk ons steenen, dat ze stonen alle erop dat je haun een profeet weer. Zo zeiden zij, wie weten niet wo de Heer weer. Dan zei Jezus te aan, dan zei ik u ook niet, wo ik dat recht her heb, deze ding te donen. Dan vond hij aan die mensen dit gelijkenis te vertalen. Een gewisse man plant een wingorden, en verpacht den aan wingorden na, en voer op een lange stoot noon aan het land. Als de tijd kwam te arend, en checkt hij en deiner naar de wingorden om van de vrucht te holen. De wingordner oben verheifden den Knecht en schekten am at Ladje hengtreg. En hij schekt nog waarder an anderen Knecht han. En ze verheifden den ook, behandelden am Schaunthoft en schekten den ook met Ladje hengtreg. En hij schekt ook nog an Dreden. Ze deden ook den verwunden en schmeiten am Rüd. Dan zei de Gordon irgendemer, wat zal ik doen? Ik wil mijn leven zien schekken, waar ze den zeinen, worden ze respect hebben. Aber als de wingordner den zagen, rood schleurde ze onje zik en zeiden, dit is de oorf, komt, wel we den dood melken dat wie dat oorf goed kriegen. En ze schmeiten aan uit de wingordner uit en melken hem dood. Wat wordt die gordon eigendemer die daarvoor aandonen? Hij wordt de wingordner aanbrengen en een anderen den wingordner geven. En als ze dat hielden, zeiden ze, aber doch nicht dort. Und er kijkt aan aan en zegt, wat is dit dan dat je schreven staat? De steen den de buurlied nicht wollen, is de aaksteen geworden. Wer immer op den steinen opfällt, wordt zich alles twee breken. En op wem de steinen opfällt, dem wordt hij te gruis verrieven. En krijgt dan verzochten die hoge priester en schriftgeleerde arm en een hang te kriegen. Dan ze wisten dat hij dat gelijknis op aan je diet houdt. Aber sie hatten Angst vor den Menschen. Sie posten ihr Neuf ab, was er deed, und schickten Spionen, die so deden, als waren

Gud, säger sig, det är svår häftigt de profeter ena vält komma zal. Och när Jesus märk att de människor bara då viren, att de är med gevaldvollen till kenig mögen, verleidt hij en jink van zich alleen en een boy. En als het eerst ovend wordt, jingen zijn jingen nog meer, stegen en een lam, en voeren even een Capernaum op touw. Dat weer nu al die steen worden, en Jezus weer nog niet heen gekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijlen roodeld houden, zagen ze Jezus op een water gonen en noden naar de lam komen. En aan wordt angst. Maar hij zei toe aan, verst u niet, dit zie ik. Ze nemen hem jaren en lammen in en weeren ook voort om land waar ze gaan willen. De nächste dag dachten de mensen daaraan, die aan de andere zijde meer gebleven waren, dat door maar één lam gewaast weer. En dat Jezus daar niet met zijn jonge topen ingestegen weer. En dat die ohne arm je voren waren. Door weer een andere lammen van Tiberius, die door dich bielandeten, wo die mensen een broodje jeten houden, als de haar daarvoor gedankt houden. Als die lied uitvangen dat Jezus en zijn jingen door nicht waren, stegen die en die lammen in en voeren ook op haar naam, Jezus door te zeken. En als ze om anderen ziet meer arm vangen, zeiden ze te arm, meester, wanneer bist du hergekomen? Jezus zei toe aan, ik zei je ganz bestemd, je ziet me niet doorwegen dat je wondertekens zagen, maar wil je van dat brood ouden en zout worden. Arbeid niet voor zo'n eten dat je niet jamt, maar voor eten dat voor dat eeuwige leven blijft, dat de mensen zien je jeven woord. Dan dat is wat God de vader mij geschikt heeft. Dan zeide zij te arm, wat zal wie doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te arm, God zijn werk is dit, dat je aan den geleven den hij je schekt heeft. Dan zeide zij te arm, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zeiden en aan die leven? Wat worst u doen? Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals je schreven staat. Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zei Jezus toe aan, ik zei u oprechtig, dat wie niet Mozes die u dat brood van hemel geef, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt en die wel dat leven geeft. Dan zeiden zij toe aan haar, geef ons immer zo'n brood. Jezus aber zei toe aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij komt, dem wordt niet meer hongeren. En wer aan mij leeft, dem Wort nicht mehr darsten. Aber ich sehte jü, dat jü mi gesehnen haben, en haben doch nicht an mi geleift. Alles, wat de Vater mi jaft, kämmt nu mi, en wenn nu mi kämmt, den wor ich nicht trägstäten. Denn ich sie nicht vom Himmel herauf gekommen, meinen Wellen te donen, aber dem sin Wellen te donen, der mi geschickt haft. En dit erst den Vater sin Wellen, der mi geschickt haft, dat ich keinem van die verlieer, die hij mij gegeven heeft, omdat ik die om laatste dag opwerken doe. En dit is dem zijn willen, die mij geschikt heeft, dat we immer den zeen zit en aan hem geleefd, dat eeuwige leven hebben zal, en den wo ik om laatste dag opwerken. Dan gramzorgden de Juden even aan, wil hij gezegd had, ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zoon, dem zijn vader en moeder wie kennen? Hoe kan hij dan nu zeggen, ik zie van hemel erop gekomen? Jezus zei toe aan, heet hem al op te gramzaaien. Nu mij kan keiner komen, want de vader die mij geschikt heeft, hem niet tragen deed. En ik wil hem om laatste dag opwerken. En de profeten staat geschreven, ze worden alle van God geleerd zijn. Daarom worden al die van voren geheerd en geleerd hebben nu mij komen. Niet dat iemand weer den voren gezeinen heeft, buiten die van voren is. Die heeft den voren gezeinen. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, heeft eeuwig het leven. Ik zie dat levensbrood. Jene voren hebben manen in de wildnis gegeten en zijn gestorven. Dit is dat brood dat van hemel erop komt, dat een dorf van eten kan en daar niet sterven. Ik zie dat levende brood dat van hemel erop komt.
Wer von dit brood eten wordt, wordt ewig leven. En dat brood dat ik geven voor, is mijn vlees, dat ik door te geven dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich onder een ander en zeiden, wo kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zegt Jezus te aan, ik zei je oprechtig, want je den mensen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik wil hem om laatste dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zo als de levende Vader mij geschikt heeft en ik om zijn het halven leef, zo wordt ook die mijn vlees aat om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel eraf kwam, en dat is niet zo als dat brood dat je nu voders aten en doch sterven. Maar wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven. Dit zegt hij als hij in Capernaum in een synagoog leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weer. Wer kan dat verstonen? Als Jezus merkt dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorhaan voren, wo hij eerst weer. Dat leven kreeg wie durch den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. De weer die ik te u red, zijn geest en die zijn leven. Aber onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan, wat woont de weeren die niet leefden, en wie hem verroden worden. En hij zei, daarom zei ik te u, dat keiner naar mij komen kan, wanneer dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen terug, en gingen niet meer met hem. Dan zei Jezus tot de 12, wil je ook weg gaan? Dan zei Peter tot hem, haar, naar wem zal we gaan? Dine weer brengen eeuwig leven. En wij zijn ook wat door je komen dat wij leven en weten dat du Christus, de heilige Gottes, zijn best. Jezus zei te aan, heb ik niet u 12 gewählt en einer van u is een dievel? Hij reed van Judas Ischariot, Simon, zijn zoon. Dan dat wij einer van de 12 die hem verroden deed. Nou hier ging Jezus in Galilea aram, dan hij wil niet langer in Judea aram gonen. Wil de Juden am Dorn um Leven stonden. Nu weer de Juden er Laufboden fast, dich bi. Dan zeide zijn breider taam, mögt die reid en go nu Judea, dat die jinge ook de woorke zijn en de du deist. Dan wer door wel bekannt worden, blijft met zijn woorke nicht am geheimen. Want die zo wat deist, dan loot die van de welt zijnen. Dan ze go zijn breider leefde nicht aan arm. Dan zegt Jezus toe aan, mijn tijd is nog niet gekomen. Aber jene tijd is immer reid. Je kan de wereld niet houden. Mij behoudt ze wil ik aan dat verhoudt er woorden van bezen staan. God je nu vast. Ik wil nog niet nu vast gaan, dat mijn tijd is nog niet ganz hier. En als hij aan dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Aber als hij naar breder eerst aan je gaan weeren, ging hij ook nu vast, nicht openbaar, aber heimlich. Dann sagten die Juden op dem festen Arm und fragen, wo hei wir? Das Volk haut unge sich viel zu fuscheln. Einige sehen, hei is fromm und gut. Andere aber sehen, nee, hei verfehlt dat Volk. Aber keiner red frei von Arm, uit Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fast ging Jesus am Tempel an und fing an zu lehren. Und die Juden verwunderten sich und sehen, wo kan deze de schrif, wann hij de niemals geleerd heeft? Jezus antwoord aan en zei, mijn leer is niet mijn, aber dem zine de mij geschikt heeft. En wer zinen wel en doen wel, wordt boot uitvingen of deze leer van God is, oder of ik van mijzelf dreed. Wer van zichzelf dreed, ziekt zine eer in eer. Wer aber dem zine eer ziekt die am geschikt heeft, die is waarhaftig, en in dem is keine ungerechtigheid. Haft Moses je nicht dat je zaad je geeft, en keiner van je held dat je zaad. Waarom verzeek je mij dan dood te mogen? Dat volk antwoordend zei, du hast den dievel, wer verzeek die dood te mogen? Jezus antwoordend zei toe aan, ik heb een eindsje wonder gedonen,
en je wonder je aula. Moses geeft je de beschneiding, niet dat hij van Moses kwam, maar van de vaders, en je beschneiden een mens om Sabbat. Wanneer een man om Sabbat de beschneiding krijgt om Moses in je zaad niet te breken, ooit je dat dan wanneer ik den mens gans en goor om Sabbat gezond merk? Recht niet naar uren schien, maar laat je een oordeel en je recht het zenden. Dan zei een eindje van die van Jeruzalem, is dit niet die, den ze verzeerken dood te merken? Maar kijk, hij reed gans beroof en die zei je nus toe aan. Als ze zich zeker zijn dat hij werkelijk Christus is, wie weten waar deze Heer is, maar wanneer Christus komen wordt, dan wordt keiner weten van waar die komt. Als Jezus am tempel leert, wordt hij luid en zegt, jo, je kan me en weten waar ik her zie. En ik zie niet uit mijzelf gekomen. Mij heeft een woordhoofdje geschikt, dan den je niet kanen. Ik over kan am, dan ik zie van am, en hij heeft mij geschikt. Dan verzochte ze am vals te nemen, maar keiner leed de hand aan am, dan zijn het tijd weer nog niet gekomen. Aber viele vom Volk leefden an armen Seiden, wann Christus komen wordt die nicht noch mehr Tegenstaunen aus dieser Jedonen haft? Die Pharisäer hielten dort Volk, er plüde jet je Fuschel über Jesus. Dann schickten die Pharisäer und Hohepriester Tempelwächter am Faust zu nehmen. Dann seht Jesus zu an, ich war hier all meine korte Zeit sein, dann goh ich nur den, der mir geschickt haft. Je waren nur mich sieken und nicht fingen. En wo ik zie, kan je niet aankomen. Dan vroegen de Juden zich aan een ander, wo rekent hij aan te wonen dat we arm niet vingen zullen? Wel hij onder de verstrijde Griechen wonen en de Griechen leren? Wat meint hij daarmee, wanneer hij zegt, je worden me nog niet zeken, maar worden me niet vingen? En wo ik zie, kan je niet aankomen. Den laatste en laatste dag op een vaas stond Jezus op en roep luid. Want wer dorstig is, dan laat aan mij komen en drinken. Wer aan mij leeft, dem wordt zoals geschreven staat, een leven je waterstroom in hem hoort te dranen. Hij deed op den geest aan den dij, die aan hem leefde, nog herkriegen zullen. Dan de Heilige Geest weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hielden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Aber einige zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit Doof zijn geschlacht en uit de stad Bethlehem komen zal, waar Doof woont? En zo worden de mensen zich wegen aan oneenig. Da werden dan zonen, die willen aan Faust nemen, aber keiner leden hang aan hem. Te laatst kamen de tempelwachter terug naar de hoge priester en Pharisäer. En die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Ze zeiden toe aan, zoals dit mens reed, heeft nog nie een mens gereed. Dan zeiden de Pharisäer toe aan, zij je ook al verveerd? Je leeft ergend een Pharisäer of de verste aan hem? Nee, bloos dit volk dat nust van Moses in je zaad weet, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus een van aan, die de nacht naar Jezus gegaan weer. Auf er je zaad een man verdaumd, ohne hem verheer te nemen, om u te vingen wat hij deed. Ze zeiden, best du ook van Galilea? Forsch en zei, uit Galilea kämt geen profeet. En ze gingen alle wader naar huis. Jezus aber ging om Eiliboy, en tijdig Samarius kam hij wader im Tempel en al het volk kam no arm, en hij zat zich dolen funk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en Pharisäer een vrouw naar hem, die ze bij eierbruch betroffen houden. En als ze er ver aan handgestald houden, zeiden ze te hem, meester, deze vrouw wordt door bij begrepen als ze eierbruch drijft. Nu heeft Moses ons in zijn gezaad bevolen dat zonen zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden ze om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Maar Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wanneer hij aan niet heerd. Maar als ze aanhielden om te vragen, recht hij zich op en zei te aan, wer onder jou ohne zin is, dem loten eerst een steen op erschmieten.
Dan bakt hij zich nog eenmaal dol en schrijft op een eed. En als ze dat heden, vongen ze bij hem elsten aan en gingen een om anderen naar uit en leidden Jezus door alleen en de vrouw stond door nog Emma. En als Jezus zich oprecht en zes geen hem als de vrouw zag, zeide hij toe er, vrouw, waar zijn die verkleerja? Haft die keiner verdaumt? Ze zeide haar, niet einer. Dan zeide Jezus toe er, en ik verdaum die ook niet, go en zend je niet meer. Dan reed Jezus verder toe aan en zeide, ik zie deze welt er licht. Wer met mij jijt, jijt niet am diesten, aber wat dat leven brengende licht hebben. Doorop zeiden de Farizeeën toe aan, du jefst je tekenis van die zelfs, daarom is die je tekenis niet waar. Jezus zei toe aan, mijn je tekenis is waar. Zo goor wanneer ik dat zelfs van mij geef, dan ik weet van waar ik kom, en weet waar ik heen go. Aber je weet niet van waar ik kom, en ook niet waar ik heen go. Je rechten no mensen, goot denken. Ik recht keinem. Maar wanneer ik rechten doe, is mijn oordeel recht, en ik zie niet alleen daarbij. Dan ik en de vader die mij geschikt heeft, zijn beid bij de zaak. En jullie zaad staat ook geschreven, want twee mensen in je tekenis geven, is dat waarheid. Ik zie een die van mij je tekenis geeft, en de vader die mij geschikt heeft, geeft mij ook zijn je tekenis. Dan vroegen ze hem, wo zijn vader wir? Jezus zei, je kennen niet mij, ook niet mijn vader. Want je mij gekend houden, houd je mijn vader ook gekend. Deze weer dreed Jezus im Tempel dicht bij Gotteskosten, als hij door leed. Aber keiner leide hang aan arm, dan zijn de tijd wie nog niet gekomen. Dan zei Jezus verder te aan, ik go weich, en je waren om mij zeken en waren en jullie zinden storven. Wo ik haan go, kan je niet haan komen. Daarop zeiden de Juden, wil hij zich zelfs dood maken? Wil hij zegt, wo ik haan go, kan je niet haan komen? En hij zei te aan, je staumen van de welt hier ongen her, ik van de welt dort boven, je zijn van deze welt, ik zie niet van deze welt. Daarom zeid ik te jud, dat je en jene zinden storven worden, dan want je niet leven dat ik die zie, die ik vergeef te zijn, waar je en jene zinden storven. Dan vroegen ze hem, wer bist du? En Jezus zei te aan, krijgt wat ik van aanvang aan gezegd heb. Ik heb veel van je te reden en te rechten, over die, die mij geschikt heeft, is waarhaftig. En ik zei de welt, dat wat ik van hem geheerd heb. Ze vernemen niet dat hij te aan van vader reed. Dan zei Jezus te aan, want je den mensen zijn eerst worden doodgemerkt hebben, dan wil je zijn dat ik die zie, en dat ik nust uit mijzelf doe, maar dat ik dit zo reed als de vader mij geleerd heeft. En die mij geschikt heeft, is met mij. De vader heeft mij niet alleen geloten, dan ik doe immer dat wat aan je valt. Als je dit ziet, je leefden vele aan arm. Dan zei Jezus tot de Juden die aan arm leefden, want je bedoelt blijven, wat ik je geleerd heb, zei je waarhaftig mijn jongen. Dan wil je weten wat waarheid is, en de waarheid wordt je vrijmaken. Zij zeiden tot arm, wie stammen van Abraham her, en zijn niemals aan wem verschloofd waast. Wo kannst du sagen, je zullen vrijgemerkt worden? Jezus zei toe aan, ik zei je de waarheid. Wer in zinden leeft, is aan de zin verschloofd. En een schloof blijft niet immer am huis, de zin aber blijft eeuwig. Daarom, wanneer de zin je vrijmerkt, zij je werkelijk vrij. Ik weet dat je van Abraham afstammen, aber je verzekeren mij dood te merken, wil mijn weet bij je niet ruim hebben. Ik reed van dat wat ik van mijn vader gezien heb, je overdonen wat je van jenen vader gezien hebben. Zij zeiden toe aan, Abraham is ons vader. Jezus zei toe aan, want je Abraham zijn kinderen weren, wordt je ook Abraham zijn werken donen. Aber nu verzeker je mij dood te merken, en man die je de waarheid zeid, die ik van God geheerd heb, dat heeft Abraham niet gedonen. Je donen jenen vader zijn werken. Dan zeiden zij toe aan, wie zijn niet hoeren kinderen? Wie hebben een vader, en dat is God. Jezus zei toe aan, van God je een vader weer, word je mij goed zennen, dan ik kwam van God, en zie nu hier. Ik kwam ook niet uit mijzelf, hij schakt mij. Waarom verstoor je niet wat ik zei?
da das will je meine Wied nicht verdrören können. Je stammen von jenen vorder den Dievel, und mochten jeren donen, wat hij verlangt. Hij is van Anfang an een Mörder gewaast, und blijft nicht bij de Wahrheit, dan een arm is keine Wahrheit. Wann hij liegen deit, redt hij seine Sprüche, dan hij is een Lehner, und de vorder even alle Lehers. Aber will ik de Wahrheit reden, je leef je mij nicht. Wer van jou kan mij eine Sinn nowiesen? Und wann ik de Wahrheit red, worum glaub je mij da nicht? Wer van Gott is, heert ook Gott seine Wied. Und je horchen darum, nicht will je nicht van Gott sind. Dann zeiden die Juden zu arm, sei wie nicht mit Recht, dat du een Samariter bist und den Dievel hast? Jesus zeid, ik sie nicht van den Dievel bezeten, aber ik ihr meinen Vater, aber je wollen mich zu schande mögen. Aber ik sie ik nicht meine eigene ihr, aber da is einer, der die siegt, und auch der Rechter is. Ik sage jude Wahrheit, wenn meine Wied hält, wird ewig nicht in Dood sein. Dann zeiden die Juden zu arm, nu sei wie, dat du den Dievel hast. Obram und die Propheten sind gestorben, und du sagst, wer mein Wort hält, wird den Dood nicht schmecken? Du bist gewiss nicht raten aus uns Vater Obram, und der starf. Die Propheten sind gestorben. Wat möchtest du uit die selbst? Jesus sagt, wenn ich mich selbst ihr, es meine ihr nicht. Aber dort ist mein Vater, der mir ehrt, von dem je sagen, dass er jün Gott ist. Und kann am aber nicht. Ich aber kann am, und wenn ich sage, wo dort ich am nicht kann, dann würde ich ein Lehrer sein, so als je. Aber ich kann am ein Hohl sein wird. Jün Vater Obram freut sich dazu, dass er meinen Tag sein soll. Und er sagt den, und wir froh. Dann sehen die Juden zu arm, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt, und hast Obram gesehen? Jesus sagt zu an, ich sage jude Wahrheit. Ich will durch eier Obram geboren werden. Dann hauen die Juden Steine ab, nur arm zu schmieden. Jesus aber verstürzt sich und verlegt den Tempel und ging weg. Als Jesus vorbei ging, sah ein Mann, der blind geboren wird. Seine Jünger fragen am Meister, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus sagt, der Mann ist nicht durch von blind geboren, dass er oder seine Eltern gesündigt haben, aber darum, dass Gott seine Worken an ihm sollen bewiesen worden. Wie möchten dem seine Worken verrechten, dem er geschickt hat, wie es noch da ist? Denn danach kommt von keiner Wort arbeiten können. Solange ich in dieser Welt sehe, sehe ich dort Licht für diese Welt. Und als sie das gesagt hat, spiech hei ob er ihr ein Reden schmerzel an und leid am dort ob er ihren. Und sie zu ihm, geh nun Worte bei Siloa und wasch die da bennen. Siloa meint geschickt seinen. Der Mann jink und wasch sich und keim seinen Träg. Seine Noberschen, die am verherhauten Pracher seine Frühen dann, ist das nicht der Mann, der da gewöhnlich saut und prachert? Einige meinten, dort hei de wir. Andere sagten, nee, dem sitzt bloß kracht so. Hei sollst aber sehen, ich seh de. Dann sagte sie zu ihm, wo sind die Uhren abgegangen? Hei sagte an, ein Mann, den sie Jesus nahnen, mögen Schmerzel, und lädt mich dort aber Uhren, und sagte zu mir, ich soll nun warten, bis sie leer gehen und mich waschen, und ich ging und wasch mich, und ich kann seinen. Dann fragte sie ihm, wo der Mann wir? Und er sagte, ich weiß nicht. Dann brachte sie den, der erst blind gewesen war, nur die Pharisäer. Dort wie am Sabbat, als Jesus dort Schmerzel angeriet und den Mann die Uhren abmürg. Dann fragen die Pharisäer am auch, wo er dort gekommen war, dorthin er sein konnte. Er sagte an, er lädt mir Blatt ab die Uhren, ich wasch mich und ich kann seinen. Dann sagten einige Pharisäer, des Mann ist nicht von Gott. Dann er hält nicht den Sabbat. Andere sagten, wo können Sünder so eine Wundertieren donen? Dann jäfet doch eben eine Spulung an ihr an. Dann sagten sie noch einmal zu den blinden Mann, was hast du von dem zu sagen? Dann die haft die Uhren abgemerkt. Er sagt, dort ist ein Prophet. Die Juden glaubten dort noch nicht, dass die wir blind gewasst. Und nun sagen können, was sie den Mann seine Eltern kommen leiten und fragen, ist das jün sehen, von dem je sagen, dass die blind geboren wir? Und wo kommt es dort, den ihr sehen kann?
De eldre zeiden, vi weten dat hij ons zijn is. En vi weten ook dat hij blind geboren weer. Wo dat komt dat hij nu zijn kan, oder wer arm de ogen opgemerkt heeft, weet wie niet. Vraagt arm, hij is oud genoeg. Laat arm van zichzelf reden. Zijne eldre zeiden, zo wil ze zich van de Juden verrichten deden, dan de Juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem de Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijne eldre zeiden, hij is oud genoeg, vraagt arm zelfs. Ze leidden den man, die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te arm, je hebt God de eer, wie weten dat dit man een zinder is. Hij zei of hij een zinder is of niet, weet ik niet. Op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Waarom muurk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schamte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber wat deze man belangt, wie weet er niet eenmaal waar hij herkomt. De man zei, dat is toch opvallend. Hij heeft mij de uren opgemerkt en je weet er niet waar hij herkomt. Wie weten dat God niet nur zinder horcht. Hij horcht nur zonen die Gottesfertig zijn en zijn wellen doen. Nog heeft niemals weer geheerd dat een blindje boeren zijn de uren opgemerkt worden. Want deze man niet van God weer, kon hij ook nur staunen. Hiertoe zeiden zij, du bist ganz entsinden geboren en wirst ons belehren, en ze schmeiten am Rüt. Jesus kreeg dort zu hören, dat ze am Rüt geschmeiten houden, en als hij am Funk vroeg hij am of hij an den Gottessehn geleefd. De man vroeg haar, wer is die? Sei mir dort, dat ik an am leven kan. Jesus zei, du hast den gesehnen, dat is die, die hier met die red. Dan zei de man haar, ik leef. En hij beed am aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld gekomen, dat die blinden zijnend worden en de zijnende blind worden. Een van de fariseeën die bij arm weeren, hierden arm dit zaaien en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, want je blind weeren, wil je niet schuld aan je zinden. Maar nu dat je vergeven zijnen te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ich dich dat poort im Schopstaal en en jijt, op ergend andere wegen even klautert, als een dief en een merder. Wer dich dat poort en en jijt, als de Schop hoort, van die merkte der wachter op, en de Schop hier zijn stem. Hij roept zijn ene Schop im Nomen, en die komen am hier aan. En wanneer hij zijn ene Schop eerst buiten haft, jijt hij voorop en de Schop komen hier aan, dan ze kennen zijn stem. Die worden aber niemals in Fremden hingeraangonen, aber von am Wachranen, dann sie kennen in Fremden seine Stämme nicht. Jesus brucht dit Beispiel, aber sie verstunden nicht, was er damit sagen will. Dann sieht Jesus noch einmal zu an, ich sage you ganz ab Ehrens, ich sehe dort Purt nur die Schob. All die vor mir gekommen sind, sind Dave und Reiber, aber die Schob horchten nicht nur an. Ich sehe dort Purt. Wer durch mich ernennt, jeit wird selig worden, und wird errüht und ernennt gohnen und weit fingen. Und Dave kämpft bloß zu stehlen, dort zu merken, an einen Grund zu bringen. Ich sehe kommen, dort Leben zu bringen, und dort sie dort voll abhaben sollen. Ich sehe die gute Horde. Die gute Horde jeft sein Leben für die Schob. Ob ein Angenommener, der nicht Horde ist, und die Schob nicht irgend, wenn der den Wolf kommen sieht, die verlaat de Schob en vlicht ervan, en de wilf scharmetselen mank de heerd, wat die uit den eindranen. De aangenomener vlicht, dan hij is een aangenomener, en am is dat niet om de Schob te donen. Ik zie de goede hoort en kan mijn Schob, en mijn Schob kan mij. Zo als de vader mij kan, zo kan ik ook den vader, en ik geef mijn leven voor de Schob. En ik heb nog andere Schob, die nicht von dieser Herd sind, und die muss ich auch in den bringen. Und die wollen meine Stämme hören, dann wird da eine Herd und ein Hort sein. Mein Vater hat mich dort am halben Leif, will ich mein Leben bloß handlei, um dort weiter zu nehmen. Dort nimmt mich keiner wahr, dort leih ich mit mir selbst hand. Ich habe die Kraft dort handzuleihen, und habe auch die Kraft dort weiter zu nehmen.
Det är vad min fader mig befallen dig. Vill Jesus det säd, vi unge de juden vardande spålung. En fele från anseden, hej haft en divel, en es verrekt. Till vad har jag nu arm? Andra säden, det sent nicht wir die eine red, die vom divel besäten es. Kan en divel en blingende uren opmerken? Dat wir winter an en Jerusalem wordt der Tempel fast gefeiert. En Jesus ging im Tempel en Salomo seine Haul. Dann sammelden de Jüde sich am Arm en säden, wo lang hältst du uns am Twivel? Wann du de Christus bist, dann sei uns dort frie erruht. Jesus antwort an, ich seh du dort all, und je lebde nicht. De Worken, die ich an mein Vater seine Nomen do, reden von mir. Aber je lebe nicht, will je nicht meine Schob sind, so als ich zu je seh. Meine Schob hier in meine Stamm, und ich kann an, und die kommen mir hingeraun. Und ich gebe an ewig Leben, und sie wollen niemals ankommen. Und er kann mich keiner ute hängen. Mein Vater, der mir die gejeft haft, als Rater aus alles, und keiner kann meinen Vater, der ute hängen. Ich und die Vater sind ein. Dann hoven die Juden Steine ab, am zu steinigen. Ich habe ju von meinen Vater viel, gute Worken bewiesen, wegen wohnt von den Worken, weil die mir steinigen. Die Juden sehen zu arm, wegen ein gutes Wort steinigen wie die nicht. Aber wer ihn dort lastern, und will du ein Mensch, die selbst zu Gott mögst. Jesus seht zu an, steht in jünger Satz nicht geschrieben, dort die Jäter sind? Wann he de Jäter nannt? Nur den dort Gottes Wort käm, und die Schrift jäht nicht zu brechen, sei je dann von dem, den die Vater geheiligt in eine Welt in ihn geschenkt haft, du lasterst, wie leck sei dort echt, die Gottes sehen sie? Wann ich nicht mein Vater seine Worken do, dann lebt mich nicht. Aber wann ich das do, und je auch nicht an mich leben, je lebt an die Worken, dat je dort sehnen und leben, dat die Vater an mich ist, und ich an arm sie. Darum probte sie am Vater faust zu nehmen, aber er kam an ute hang. Und er ging Vater eben nur die andere Seite Jordan, wo Johannes erst gedebt hat und bleibt dort. Dann kämen viele nur armen Seiden, Jehoan haft kein Wundertierchen gedonen. Aber alles, was he von diesem Mond gesagt haft, erst so. Kapitel und euch lebten viele an arm. Lazarus von Bethanien in Darb, wo Marie und Martha wohnten, lag krank. Dit wird die Marie, die den haarenden deren Parfüm über Feit gegoten haut, und die dann mit ihrer Haar aufgedreht. Der Bruder Lazarus wird krank. Dann schickten die Sestern Jesus den Norheit, Haar, den du gut bist, es krank. Als Jesus dort hielt, seht he, diese Krankheit ist nicht zum Tod, aber Gott zu verherrlichen, dort die Gottes sehen, dort er verherrlicht wird. Jesus wie Martha und ihre Sester und Lazarus gut. Und doch, als he hielt, dort Lazarus krank wird, bleibt he noch 2 Tage dort, wo he wir. Dann seht he zu seinen Jüngern, da wollen wir nu no Judäa gonen. Die Jünger sehen zu am Meister, dort erst noch nicht lang träg aus de die dort versuchten zu steinigen. Und nu wirst du wader han gonen? Jesus seht, sind doch nicht 12 Stunden am Dach, wer über Dach jäht staat sich nicht. Dann he sit dort Licht vor dieser Welt. Wer über der Nacht jäht, de staat sich, dann de haft dort Licht nicht an sich. Als Jesus dit gesagt hat, sehen he zu an, uns Freund Lazarus schlaft, aber ich go han am abzuwirken. Dann sehen die Jünger zu am Haar, wann er schlaft, dann wird er all beter. Jesus hat damit gesagt, dass er gestorben wird, sei aber doch, denn er meint, dass er ruhig schläft. Dann sieht Jesus an dort frie erruht, Lazarus ist gestorben. Und ich sehe am Jünethal und Frau, dass ich nicht da wird, dass die keine Leben lehren. Aber nu will wir hingehen. Dann sieht Thomas, den sie auch Zwilling nannten, zu den anderen Jünger, weil wir auch gönnen, dass wir mit Arm sterben. Aus Jesus' Hand kam, hat Lazarus all 4 Tage am Grab gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viele Juden nur Martha und Maria gekommen, und wären ihren Bruder zu trösten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie arm entgegen. Maria aber blieb zusatten. Dann seht Martha zu Jesus, Herr, wenn du wirst hier gewasst, wie mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch,
om wat emmer du God bede worst, wordt God die geven. Jezus zei te er, dien broeder zal opstonen. Martha zei te hem, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, want de dood is opstonen. Jezus zei te er, ik zie die de dood is opwerkt en dat leven jeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, want hij gestorft. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, jo haar, ik leef dat du de Christus, de Gottes zijn best, die in deze wereld en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houdt, ging ze en roept heimlich er is Esther Marie. De meester is hier en laat die roepen. Ze bolde ze dat hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus weer nog niet bij een stadje komen, maar weer nog door, waar Martha aan bejeend houdt. Als de Juden die bij Marie in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun en zeiden, ze jeet num graf om door te hielen. Als Marie bij door kwam, waar Jezus weer en hem zag, valt ze hem voor een feit en zei haar, want du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, en dat de Juden die met er weer ook hielden, ging hem dat te horten. En hem valt het schwoor. En hij zei, wo heb je hem aangelegd? Ze zeiden te hem haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk wo goed hij dem weer. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat des man niet gestorven weer? En Jezus nog eenmaal diep opgericht kwam nu om graf, dat we een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neem den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al vier door dood. Jezus zei te er, zeet ik die nicht, dat wann du leven wurst, dan zust du God zijn heerlijkheid zijn. Dan nemen ze den steen weg. Dan kijkt Jezus en hecht en zeet vader, ik dank die dat du mij geheerd hast. En ik weet dat du mij immer heerst. Aber ik zei dit om dat volk in het halve dat om mij staat, dat ze leven kennen, dat du mij geschenkt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man kwam eruit, hangend feit met grafkleider bewekkeld, en een schnappeldoek heeft het gezicht gebongen. Jezus zei toe aan, leest hem alles af en laat hem gaan. En veel van de Juden die gekomen waren, Marieën te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefden ze aan hem. Op een gingen en vertaalden de Farizeeën wat Jezus gedaan had. Dan zamelden de hoge priester en Farizeeën eren rood en zeden, wat zal we doen? Dan des man deed veel wondertekens. Wann wir dem hiermit toch loten, wordt alle man aan hem geleven, en dan worden de Römer komen en ons land en lied wahrnehmen. En Kaiaphas, einer van aan, die dat jouw hohe priester weer, zegt aan, je weten überhaupt nicht. En denken ook nicht daran, dat het voor ons wordt beter zijn, dat een man van dat volk starf, als van dat ganze volk wordt te grond gonen. Dit zegt hij nicht uit zichzelf. Aber wil hij dat jouw hohe priester weer, prophezeit hij daarmee dat Jezus van dat volk sterven wordt. En niet bloos van dat volk, maar ook dat hij de Godeskinger die over de ganze wereld verstrijd weer een toepringen wordt een te zenden. Van die dag aan plonden ze hem dood te maken. Daarom ging Jezus niet meer vrij om openen, maak de Juden. Maar trak zich terug naar de jagend dicht aan de wildnis, naar de stad Ephraim, genaamd, en bleef door met zijn jinger. De jüdische Oostertijd weer dichtbij en vele van Laun gingen ferm Oosterfast al naar Jeruzalem zich door te reinigen. Dan zochten zij naar Jezus en als zij am Tempel stonden, vroegen zij zich ongeander, wat denk je? Wordt hij überhaupt niet om Fast komen? Nu houden beide, de hoge priester en de Pharisäer, dat volk zagen loten, dat van irgendwer wist wo Jezus weer. Da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wir, der gestorben wir, den Jesus vom Tod abgewürgt hat.
Då mjukar sig an en ovenkast, en Marta bedein, och på Lazarus vid ena, de med arm om därstad. Då nej Marie en punt säger deret regnet när den älg, en gott Jesus de över fejt, en dred om det fejt med era hår, en att ganska hus räckt nå de älg. Och på ena från sina gänga, Judas Iskariot, de amna här förråden de, säger till arm, Vorom vart dessa salvälg nicht verdartig punt verkauft, an dort Geld für de Orme gegeeft. Det seid he nicht dorum dort am dort um de Orme te done via. He wir en Dave, he drüch de Geldtausch. An neem für sich selbst, wat dor en angelaicht wort. Dann seid Jesus, lot er te fred. Det haf se to min Begrafnisdag gedonen. Dan Orme wo je immer bi ju haben, mi aber wo je nicht immer haben. Dann wisten een grote deel Juden dat hij door weer. Dan kamen ze niet bloos om Jezus in het halven, maar ook om Lazarus te zijn en den heeft hem dood opgewerkt houden. Maar de hoge priester worden zich enig dat ze Lazarus ook dood maken wollen. Dan om Lazarus in het halven gingen vele Juden heen en leefden aan Jezus. De nächste dag als veel volk die tom vast gekomen waren, hierden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, nemen de palm aasta en jingen am entjegen en schreeuwen, Hosanna, je zegen des de die hem haren zijn nomen kent. Israel erkeni. En Jezus vond een ezeljoling en zat zich door en op, zoals je schreeuwen staat, verg die nicht, die dochter Zions. Kijk, die koning kent op een ezeljoling nu die je reden. Dan op een steed verstonden ze de jingen dit alle nicht. Aber als hij is verhaarlicht weer, dachten ze daaraan dat dit van arm geschreven stond, en dat ze dit van arm gedonen houden. En dat volk dat bij arm gewaast weer, als hij Lazarus uit hem graf roept en van dood opwerkt, geef arm er je tekenis. En veel mensen gingen arm te treffen als hij heerden, wat hij voor een wonderteken gedonen houdt. Dan zeiden die Farizeeën einer tom anderen, je zijn dat je nust uitrechten, dan kijkt, de ganze welt jijt arm hing eraan. Nu werden doch welke Griechen und Jedei, den umfasst gingen, door anzubeden. Die kamen met ne Bad no Philippen van Bethsaida en Galilea en zeiden te am haar, wie worden Jesus jere seinen? Philipp ging en zeid Andres en dort, en dan gingen Andres en Philipp en zeiden Jesus dort. Jesus zeid te aan, die tiet es nu hier, dat die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ik sah je ganz bestemt, Wann ein Weidkur nicht eine Ehe fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben leifhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch sennen. Und wer mir deine wird, den wird mein Vater ehren. Nu erst meine Seele bedreckt, En wat zal ik zeggen? Vader, raad mij uit deze stund? Over dit is wat toe ik in deze stund in en je komen zie. Vader, verhaarlicht die nomen. Dan zei de stem van hemel, ik heb den al verhaarlicht en word den waarder verhaarlichen. Dan zeiden de mensen die door erom stonden en dat heerden, dat haft je dan had. Anderen zeiden, een engel haft toe aan je reed. Jezus zei, de stem die je heerden, wie niet aan mij het halven, aber aan jullie het halven. Deze welt wordt nu gerecht, en de herrscher over deze welt wordt eruit gestaat. En wanneer ik van deze eerd wo opgehoven worden, wo ik alle mensen no mee tragen. Dit zegt Jezus om aan te dienen, wat hij voor een dood gestorven wordt. De mensen zeiden te arm, wie hebben uit hem gezegd, sie heert, dat die Christus voor immer blijven wordt. En wo kost du zeien, die mensen zeen moet opgehoven worden. Wer is des mensen zeen? Dan zegt Jezus toe aan, dat licht is nog een kleine stoot bij u. Wandelt wil je dat licht hebben, dat u de diesternis niet overvalt. Dan wer hem diesten wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Je leeft aan dat licht zolang als je dat licht hebben, dat je licht kan je worden kennen. Als Jezus dit alle gezegd had, verleidt hij en leidt zich van aan niet zijn. En wanneer Jezus ook al deze wonderteken ver aan je donen houdt, Doorwegen leefde zij toch niet aan arm. Dat het zo erom kwam als de profeet Jesaja gezegd had, haar, wer leeft wat wie predien, en wem is den haren zijn kracht openbaard worden. Daarom kunnen
de nicht will Jesaja auch sehen, hij haft an de Uhren verblendt, an de Horten verhort, dass sie mit de Uhren nicht seinen, an mit de Horten nicht verstohnen, dass sie sich nicht bekehren, an eck an dan heile wird. Dit seht Jesaja, will hij Jesus seine Herrlichkeit sagt und von am red. An doch lebten sogar viele von de Feste an am. Aber, die Pharisäer eret halver bekannte sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen Leber von Menschen geirrt worden, aus dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie zum Volk, wer an mich lebt, lebt nicht an mich, aber an den, der mich geschickt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Ich sie an diese Welt gekommen, ein Licht zu senden. Dort, wer immer an mich lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wort am rechten deit. Dort Wort, dort ich geredet habe, wort am letzten Tag rechten. Denn ich habe nicht uit mich selbst geredet, dann die Vater, der mich geschickt haft, haft mich befohlen, wort ich donen und reden soll. Und ich weiß, wort er befohlen haft, bringt ewig Leben. Darum red ich, dort wird die Vater mir befohlen haft zu reden. Dort wir rot veraustern, dat Passafast. Jesus wisst, dass seine Zeit gekommen wird, diese Welt zu verloten und trägt nun Vater zu gehen. Er wird die Sinje in dieser Welt immer gut gewasst, aber nun will er anwiesen, wo Gott er an wirklich wir. Und beim Ofenkast eten aus der Diebel, Simon seinen Sehen Judas Ischariot, dat all enthort gejeft haut, Jesus zu verroden. Und Jesus wisst, dass die Vater am alles in der Hänge gejeft haut, und dort er von Gott gekommen wir und war er nur Gott jink, stund er vom Ofenkast ab, lädt seine Kleider zu sehen und bunkt sich ein Haunddürk an. Dann geht er weiter und er kommt und funkt an die Jünger die Feit zu waschen und dreht die mit dort Haunddürk, dort er sich umgebungen haut. Als er bei Simon Peter und kam, seht er zu ihm, Herr, waschst du mir die Feit? Jesus seht zu ihm, was ich nun do, verstehst du noch nicht. Du hast das oben her verstanden. Peter sagte ihm, du sollst mich niemals mehr der Feit waschen. Jesus sagte ihm, wenn ich dich nicht wasche, bist du nicht mit mir in Gemeinschaft. Dann sagte Simon Peter zu ihm, Herr, nicht bloß der Feit, aber auch der Hang in der Korb. Jesus sagte ihm, wer gewaschen ist, dem braucht das nicht aus der Feit gewaschen worden, dann der erste ganz rein. Und Jesus sind rein, büte einer. Er wisst, wer am verrode wird. Darum sagt, sie wären nicht alle rein. Als er ein erster Feit gewaschen hat, nimmt er sich weiter seine Kleider an und sah sich dol und sieht noch einmal zu an. Weet je, was ich hier gedonen habe? Je nahne mich Haaren Meister, und das sei gereicht. Dann dort erst, was ich sehe. Und wenn ich jün Haaren Meister, jüde Feit gewaschen habe, dann soll je jü auch euren anderen de Feit waschen. Ich hab jü ein Beispiel gegeben, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knaagt es nicht raten aus zijn haar, en die door je schekt es nicht raten aus die am je schekt haft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zeilig, wann je dat ook donen. Ik red nicht van je alle, ik weet wem ik gewählt heb, aber dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aat klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat, nu, ehe dort passiert, dort je, wann dort is passiert, je leven dort ek dit zie. Ek sei je de Wahrheit, wer immer irgendwem opnimmt, den ek schekt, den nimmt mi op. En wer immer mi opnimmt, nimmt den op, den mi geschekt haft. Als Jesus dit gesagt hat, wie hij am Geist bedreckt en seht, ek sei je de Wahrheit, einer von je wordt mi wirklich verroden. Dann kickten die Jünger sich an ihren anderen an und wunderten, von wem er redet. Einer von an, der Jünger, den Jesus gut wir, sagt das Nächste zu Jesus. Den plinkt Simon Peter tau und sagt, er soll am fragen, wem er meint. Er lehnt sich träg an Jesus an und fragt am, von wem er redet. Jesus sagt, dort ist der, dem ich dort ein geduckte Beat gebe. Und er duckt ein Beat an und gibt Simon seinen Sehen Judas Ischario dort. Und als Judas dort Beat Brot nehmt, fuhr die Sohton in Armen an.
Dan zegt Jezus te hem, wat je doen wist, dat je bood. Maar dan om dat wist geen, waarom Jezus dat te hem zegt. Wil Judas, de geldtasch houdt, dacht een einde dat Jezus te hem zegt, hij zal gaan en kijken wat ze hem vast beroepten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, ging hij eruit en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de mensen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm doorver ook zijn heerlijkheid schenken en wordt arm voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden nu me zeken en zoals ik tot de Juden zeg, zei ik ook tot u, wo ik heen ga, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuwe boot. Je zal u een ander goed zenden. Je leef to een ander zal zo groot zenden als mijn leef to u weer. Wanneer je u een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, wo jijst u heen? Jezus zei te hem, wo ik heen ga, kan je mij nu niet heen komen. Aber nu her, wo je ook heen komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, eer de hoon krijgen wordt, wurst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Wanneer dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga heen, u door een stede rijden te maken. En wanneer ik heen ga een stede voor u rijden te maken, waar ik terugkomen en u door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den waar ik door heen. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die heen juist en waar kan we den waar weten. Jezus zei te hem, ik zie de waar, de waarheid en dat leven. Keiner kent nu vader bieden derg mij. Wanneer je mij gekend houden, word je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je hem en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem, haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u en du kanst mij niet, Philip. Wer mij je zijnen haft, haft ook den vader je zijnen. Wo kannst du dan noch sein, wies ons den Vader? Glaubst du nicht, dat ik am Vader zie en dat de Vader an mij is? De weer die ik red, red ik nicht van mij selbst. De Vader ober, die an mij woont, deit de woorden. Glaubst mij dat van ik zei dat ik am Vader zie en dat de Vader an mij is? En wann zest nicht, dan glaubst du am halven, wil je de woorden zijnen. Ik zei je de woorheid, wer an mij leeft, wordt de woorden ook doen en die ik doe. En wordt nog gerater als deze donen, dan ik ga naar mijn voda. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de voda dat ik den zeen geëerd wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wo ik donen. Wanneer je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in voda beden, en die wordt je een ander treister geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en u, en wordt met u zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten, ik wil terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber u worden ze zijn. Wie ik leef, wil je ook leven. Wanneer de dag komt, wordt je dat klaar zijn dat ik aan mijn vader zie en dat je aan mij zendt en ik aan u. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te hem, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien, heren, is niet mijn woord, over den vader zijn die mij geschikt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via.
Aber de Tröster, de Heilige Geist, den de Vader in meine Namen schenken wird, de wird ju alles lehren und an alles denken helpen, wat ik zu ju gesagt habe. Den Frieden lot ik ju, meinen Frieden geef ik ju, ik geef ju nicht so als de Welt geeft. Lot ju nicht dat hoort beanruhen en verch ju nicht. Je haben mij zeigen hier, dat ik weich go, ook dat ik waar dat trek nu

Till vi jägen kreta am skyling bis Salmoni förbi, en kämen med gråta mig no Scheinhoven, dich bi de Stadt Lazia. En vil vi also fel tid verloren hauden, en dat reisen al gefährlich ward, en so går de Fausttid förbi wir, jef Paul an diesen Rot. Hij zei to an, Mana, ik zei dautet ob onze fort fel leiden en schoden jewe wort. En dat wordt niet bloos aan de voer en dat scherp, maar ook aan ons eigen leven zijn. Maar de zeldotenverstoner hield zich meer aan dat wat de stier maan en de scherphaar zeiden, als aan dat wat Paul zeide. En wil de hoven niet geëgend weer door overwinter te blijven, worden de meeste zich einig van door weder te voeren en zijn een eriend woerbad Phoenix en hoven en Kreta te komen, en door overwinter te blijven. Dat we een hoven, den om noordwaasten en zuidwaasten opwia. Als de wind aanvangt zand van zieden te blozen, dachten zij, ze kregen kracht wat ze willen. Dan hoven ze er anker en nern en zeilden dicht aan de kant aan Kreta voorbij. Maar dat deed niet lang, dan kwam een wind, de noordoosten, een oerkaan gewalt van de insel erop. En als de storm dat schap eerst te holen houdt, zodat we nust aanvangen kunnen, geven we ons haan en laten ons van wind drijven. En als we bij de kleine insel Klauder Schuling voorbijvoeren, kunnen we met knopennood dat radingsbootzakje holen. En als ze dat een opgehold houden, bongen ze streng om dat schap, dan ze verrichten dat het kon op de seertes zand even een opgedreven worden. Ze holden de zegel leger en lieten zich van wind drijven. We worden zo oog van wind haan en heer gesmeten dat we nächsten dag aanvangen onze woer en meer en hen te schmieden. En om 3 uur schmeet we met onze ene hang ook dat gereedschap eruit dat om schapje hier. En als meerdere deur weder zon nog stierens voor een dag kämen en de wind met zijn gewalt aanhield te toben, verloor we alle hoop nog op leven te blijven. Maar als ze langere tijd niet gegeten houden, stond Paul midden onja aan op en zei, Mana, je zullen zo je donen hebben als ik je zeed, en niet van Kreta wachen voor zijn, dan word je je veel schoden en verlust gespoord hebben. Maar dan voort nu moed en verzorgt niet, dan er wordt keiner zijn leven verlieren, bloos dat schap wordt in de grond gonen. Laatste nacht kwam een engel van den God den ik aan je hier aan dein bij mij stonen en zeed, Fürcht dich nicht, Paul. Du musst vor den Kaiser zu stonen kommen, und Gott in seine Not haft die all die Erleben geschenken, die mit die Taub reisen. Darum verzöge nicht. Ich glaube an Gott, und dort hat Kracht so wahre wird, als er mir es haft sei loten. Aber ein don't wo, wie mott dann irgendwo an der Insel landen. Aber als die 14. Nacht käme und wie noch immer auf dem Adriatischen Meer vom Wind hin und her gedreven worden, merkten die Schaplied mitten in der Nacht, dass wir nur da no Land kämen. Da leiten sie die Horchlin, das Bliegewicht, darauf und fangen ut, dass das Wasser da 120 Schau deep wär. Am ein Stötchen mauten sie weiter und dann wird mal 90 Schau deep. En ere vorig dat ze konnen op steine en opgedreven worden, leiden ze hingen vom schap feie anker erop en beden dat het dag worden zal. Als welke schaplied verzochten dat schap te verloten en weg te komen, leiden ze dat radingsboot er meer aan nemen en even ver, ze willen veren vom schap ook nog anker erop loten. Dan zei Paul to de soldaten en ere verstoner, van deze mannen niet am schap blijven, kijk je niet geraad worden. Dan schneiden de soldaten de streng af en laten dat boot wegvallen. Je rood eie dat dag wordt, sporen Paul aan alle aan te eten. Hij zei toe aan, je hebben nu al 14 dagen vorst uitgestonen en hebben nust gegeten. Daarom rood ik je dat je nu eten waar je wel een leven blijven. Van je wordt niet een en hoor van kop verlieren. Als hij dit gezegd had, neem hij brood en dank God ervoor ver aan alle, en dan bruik hij dat en vong aan te eten. Dan voten ze alle moed en vongen ook aan te eten.
Wir werden alle taub 276 Menschen.

En Jesus Christus geschonken is, van ewigkeit her so vergenomen houd. En die nu doordat vandaag gekomen is, dat ons heiland Jesus Christus kam, die den dood die macht neem, en leven en onsterflichkeit und licht bracht, derg dat evangelium, voor dat ik als prediker, leraar en apostel aangestald zie. En dit is de oorzaak, waarom ik dit lieden doe. Ob ik schaam me door met niet, dan ik weet aan wem ik geleefd heb, en ik weet je wist dat hij me dat wat ik aan aanvertrouwd heb, wat aan jaren dag bewaren kan. Houd die aan de heilzame weer die du van mij geheerd hast. Die kennen die en den geloven en de leef die in Christus Jezus zendt als voorbeeld deinen. Bewaar die heilzame weer die onvertrouwd zijn door den Heiligen Geist in de kracht die in ons woont. Du weet dat die in Azië mij alle verloten hebben en onder die zijn ook Phygelus en Hermogenes. Mocht God ohne Zephyrus en zijn huis veel genoeg schenken, die heeft mij vorken opgerecht en schaamt zich niet met mijn keden. Dan als hij in Rome weer, zocht hij met allem ieder wat hij mij vond. Mocht de haar hem dort schenken en janen dag veel erbormen wim haren te vingen, en du weet zeer goed wat hij aan Ephesus verdiensten gedonen heeft. En du mijn zin, zie sterk dat die genoeg die in Christus Jezus is. En wat du van mij, der vele eigen tekenis geheerd hast, dat vertrouwt drie mannen aan, die am staan zijn ook andere te leren. Zo als een goede soldaat van Jezus Christus, nem, zo als ik, dien poort van lieden op die. Een soldaat die am dienst beschäftigt is, wordt zich dat niet nog druk maken voor zijn ouders het leven te zorgen, dat hij dem gefallen kan, die am aangestald heeft. Zo is het ook voor die in de waarde ranen, want die zich niet aan de regelen houden, krijgen die niet in prijs. Een vormer die schwor arbeid zal het eerste poort van de arend krijgen. Mag die dat wat ik zei, en de Heer wordt die helpen, dat alle te verstonen. Denk aan Jezus Christus, die van dood opstond, die van doofden herstamt, zoals mijn evangelium leert. Ween dat ik lieden moet, en ingestopt zie als een verbreker. Aber Gott sein Wort ist nicht faust genommen. Und wo wir in dit aller Derchgo ist, dass Gott sein uterwähltes Volk auch mocht die wahre Seligkeit und die ewige Herrlichkeit kriegen, die in Jesus Christus zu haben ist. Dort ist die Wahrheit, so was gesagt ist, wann wir mit ihm sterben, wo wir auch mit ihm leben. Wann wir geduldig utholen, selbst wie mit ihm taub regieren, sei wir uns von ihm los, dan wordt hij zich ook van ons loszaaien. Want wie niet leven, hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet ontrouw worden. Houd aan dit ver en vermoon aan ernstig en godzinnig tegenwoord, zich niet even weer te strijden, waaruit niet goed komt, maar te schoden is voor die dat heren. Zie vlietig van God de anerkenning te krijgen dat u dat waarheidswoord recht leren deist, dat u die door met niet schemen brokst. Jef die nicht auf mit Ladje weltliche Reden, wo nur stor hinge is, dann die bringen bloß mehr Gottlosigkeit mit sich. Und so'n je Red fraat om sich aus en Kreft schwer. Hemeneus en Verletes sind on je Demana. Die vom Glauben aufgeerd sind, en zeigen dat die Todes al abgestoßen sind, en haben dadurch andere op dem Erwaag gebracht. Aber Gott sein fauster Grund blijft stonen en haf diese Anschrift, die haar kante sinje, en, wer immer sich zu Gott seinen Nomen bekannt, soll sich von aller Ungerechtigkeit freiholen. An ein großes Haus sind aber nicht bloß goldene und silberne Gefäße, aber auch Gefäße aus Holz und Lehm, welche sind zu einem ehrenvollen Gebruch und welche gerodet Gegenteil. Und wer sich von dort reinigt, dort nicht zu ehren ist, wird ein Gefäß zu ehren sein, dort er geheiligt und reid ist, dat de meester te alle goede woorden brokken kan. Goede jugend last in dem weg en streef naar je rechtigheid, geloven, leven en vrede, met die den haar niet om reinen horten aanroepen. Aber je hebt die met geen dwaltschut aanzendet je strijd af, dan doordat je hebt het bloos zank. En den haren zijn knacht zal niet zinken zijn. Hij zal te allemaal vriendelijk blijven en een goede, geduldige leraar zijn.
der seine Jäger leicht tollig tragt wiesen kann, dann